0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
1: 4.000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Het systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten, maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder wil dat ze zich aan dat budget houden. Politiek journalist Cara Latré.
9: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder, dus zij hebben dat budget overschreden. Jaar per jaar tot 150 miljoen euro, een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, oh, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
8: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op het WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten. Hij is daarmee topschutter aller tijden voor de Fransen. De dag begint bewolkt met plaatselijke kans op wat regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Mannekes,
6: Bombie,
5: ik ga schilderen.
6: Nee, Bombie, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
15: 3, 2, 1.
16: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
17: Sorteren kan je zo meteen.
18: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
19: IKEA.
20: IKEA.
19: IKEA.
20: IKEA.
18: Meer info op ikea.be.
21: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
22: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
23: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
24: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
23: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
24: Ah, wat doen we dan?
23: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
24: Ah.
21: Midas, je kan altijd vooruit.
23: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
21: Midas, je kan altijd vooruit.
23: Willy. Music matters.

0: neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Eat Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
0: Protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Ja! Carrefour.
10: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
11: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
12: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
11: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
10: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
14: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
13: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
14: Ah, wat doen we dan?
13: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
14: Ah.
15: Midas, je kan altijd vooruit.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Music Matters.
17: Yeah.
2: Really.

0: Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
7: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparingen op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. De zwaksten die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
6: De besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan 1,5 uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Door Dimitri Temmerman van de NMBS.
8: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL, onze veiligheidsdienst. Het is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
6: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle 3 de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn 6e WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandez Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
9: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben, dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu 2 belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win en ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
6: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
10: Music matters. Ja zeg. Allee. Het is het einde van het seizoen.
11: Thomas en Sien. Stoort het als ik nog even mijn koptelefoon ga halen?
10: Zeker
11: en dan
10: niet. Dat is super professioneel.
11: Oké.
10: Okay.
11: Niemand heeft dat hoor.
10: Breng je ook je mondje mee om te babbelen van... Oké?
11: Okay? Ja. Tot zo. Ja.
10: Allee.

0: Heb je die Psycho Chicken gehoord? Ja? Dan ben je
1: de enige. Nu is het wel, Ismail die heeft ook gereageerd. Goedemorgen Thomas, deze ook al gehoord in de versie Psycho Chicken. Ja. Jazeker, Ismail.
0: Dat is een ding, Psycho Chicken.
1: Psycho Chicken is een ludieke, zie de aanhalingstekens op de radio met mijn vingertjes. Een ludieke versie van Psycho Killer van Talking Heads. Door The Fools gebracht. Er zijn er weinig nummers waar ik olijriger van word dan Psycho Chicken.
0: Maar ik ga dat niet opzoeken.
1: Er zit ook een kieken tussen dat zo colère begint te kakelen. Ja. Dat is echt om er zot van te worden. Okay. Maar goed, voor een ander moment.
0: Ik ga dat aan mij voorbij laten gaan.
1: Iets te vroeg op de dag. Ja. Maar voor de rest geen probleem. Vrienden van Willy, goedemorgen. Het is leuk dat er al vormen van communicatie voorzichtig op gang komen. Dus dat mag zeker via de Willy-app. Laat maar weten wat de wilde plannen zijn. Variaties op liedjes die we aan het draaien zijn. Dat mag je allemaal laten weten. Dus via de Willy-app stuur gerust een bericht.
0: Ik had het niet verwacht dat er al mensen wakker zouden zijn die gisteravond naar Jack White zijn gaan kijken. Want het is natuurlijk nog vroeg. Maar Django is wel degelijk al wakker en hij is nog aan het bekomen. Eerste keer dat hij Jack White solo live zag en het was blijkbaar fenomenaal goed. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd naar alle reacties daarop, want ik vind zijn nieuwe singles ook stuk voor stuk echt steengoed.
1: Ja.
0: Mag je altijd laten weten of gewoon wat de plannen voor vandaag zijn. Hè?
1: Je moet wel ook misschien vermeld worden dat Django ook meteen de papa is van de frontman van de band Hideous.
0: Guillaume,
1: die dan het voorprogramma met zijn band mocht spelen van Jack White. Ja. Dat is natuurlijk wel echt bijzonder dat je dat mag doen.
0: Het was hideous,
1: Het vaderhart van Django zwelt van trots. En terecht ook, dat denk ik wel.
0: Zeker, absoluut.
1: Ah, sorry, ik dacht dat je niet. Nee. Dan gaan we een plaatje draaien, als die stoort. Willy. Evolution, dit is Nothing But Thieves. Goedemorgen.

0: Evolution van Nothing But Thieves. Vrienden van jullie, goedemorgen. Ik vind toch wel, het zat er net ook in het nieuws van de dag, is toch wel dat Vlaams N-VA-minister van Mobiliteit Annick de Ridder de lijn geen extra geld wil geven voor het leerlingenvervoer, waardoor ja, veel meer kinderen doorgaan ze ook uit het buitengewoon onderwijs. Langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Enkele rit.
1: Ja, dat is nu al zo, hè, dus het gaat nog erger worden.
0: Dat is wel heel erg droevig. En ik snap dat er bespaard moet worden. Maar het is altijd echt wel heel zielig als dat op de kwetsbare gasten moet gebeuren. Dat is echt extra pijnlijk natuurlijk.
1: En als je dan uiteindelijk ziet wat die besparingen oplevert.
0: Ja, dat lijkt me ook van.
1: Altijd zo'n aalmoes.
0: Is er geen ander potje waar
1: dat net zoals die besparing op de cultuursector, dan doen ze daar altijd over alsof dat over een gigantisch bedrag gaat, terwijl dat nog steeds maar over 0,2% van de hele begroting gaat.
0: Ik weet het.
1: Heel frustrerend.
0: Ja, kijk, dat is allemaal een beetje pijnlijk. Goed, er is ook heel fijn nieuws van Vlaanderen's bekendste klankman en intussen opa van 6 kleinkinderen en notoire Willy-luisteraar, de genaamde Pascal Braakman. Die gaat na een pauze van een halve eeuw een nieuwe carrière lanceren. Enfin,
1: herlanceren.
0: Herlanceren. Waarover dadelijk dan misschien meer. Je mag een gokje wagen. Ik weet niet of jullie die zijn. Die weten.
1: Patissier.
0: Nee, dat is het. Maar het was wel mooi geweest. Het is niet patissier.

0: Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. Bijna 7:20. Vlaanderens bekendste klankman. En intussen opa van 6 kleinkinderen. Vriend van de zender Willy. Pascal Braakman pikt na een pauze van een halve eeuw de draad terug op als... vader van Freek Braakman? Nee, Roel, dat is het niet. Als party DJ.
1: Jawel. Ja. Ondanks mijn leeftijd weet ik nog steeds wat de jeugd wil. Dat zegt hij erbij in een zeer groot interview in HLN. Hij heeft een hele pagina gekregen.
0: Ja.
1: Ja. Heel benieuwd wat hij draait. Hij zegt alvast geen techno.
0: Nee, voor techno moet je in de discotheek zijn en niet bij mij. Maar we spreken dus wel van de comeback van het jaar van Pascal Braakman als party DJ.
1: Even lang als jij leeft, heeft hij niet gedraaid.
0: Ja.
1: En daarvoor heeft hij dus ook al een heel stuk leven gehad.
0: Ja. Je wil niet weten wat Pascal Braakman dan allemaal gedaan heeft. Ja. Daar moeten we een volledige podcastreeks aan wijden. Maar dat is voor een andere keer misschien.
2: Ja. Are you ready?
0: Jawel.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music matters, Willy.
1: De Vos.
2: Ja, limmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slee samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Limmes.
5: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
10: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Thomas en Sien.

0: heerlijke outro om zo rustig met het koepje de champagne dan een beetje te walsen en te vast te stellen dat alles goed is. Champagne van Portland.
1: Dat is exact wat de deelnemers van de Willy Escape gaan doen, denk ik. Dit nummer.
0: Inderdaad.
1: Want Jente gaat mee, Jente van Portland natuurlijk, in oktober op onze Willy Escape.
0: Verder is het alweer woensdag, vrienden. Woensdag 17 juni. Ik ben nog mee, hè? 17 juni, klopt.
1: Helemaal juist.
0: Jongens, toch niet te geloven. Wie dient er grondig gevierd te worden vandaag?
1: In 2022, dus 4 jaar geleden, stond Kate Bush op 1 in de hitlijsten.
0: Ja.
1: Misschien op zich niet zo bijzonder, maar als je weet dat ze dat deed met een nummer uit 1985, waar ze destijds slechts een 30e plek mee behaalde in de hitlijst, is dat wel
0: zo,
1: zeer bijzonder.
0: Heeft dat zo slecht gescoord?
1: Was slecht.
0: Slecht, dat is
1: het was wel echt een bescheiden hit. Het gaat natuurlijk over Running Up That Hill, een nummer dat uitkwam in 85 en dus wel wat deed, maar nooit in de top 10 van de hitlijsten terechtkwam. Maar in 2022 werd het gebruikt in de Netflix-serie Stranger Things. En dan schoot het wel meteen naar de nummer 1 in verschillende landen. Zelfs voor hele lange tijd. Ze heeft daar records mee verbroken in sommige landen voor de langste tijd met een single op 1.
0: We hebben het over Kate Bush. Ik weet niet of we dat al vermeld hadden.
1: Ja, zeker wel.
0: Kate Bush.
1: Dus ja, dat is wel zeer bijzonder dat dat natuurlijk bijna 40 jaar na het uitkomen van een single nog kan gebeuren met een nummer.
0: Ja.
1: En ik denk dat het eigenlijk niet gestopt is met de populariteit van Kate Bush sinds Stranger Things.
0: Ja.
1: Ze is terug echt in bij de jeugd. Ze gaat dan viral op TikTok, zo heet dat dan.
0: Ja.
1: En ze is ondertussen nog heel veel andere dingen aan het doen. En ondertussen is haar muziek, die ze dus 40 jaar geleden heeft, terug aangezwengeld. Dat vind ik alleen maar plezant.
0: Dat is heel cool. En ze is ook een heel bijzondere artiest natuurlijk. Ik heb het gevoel, het is echt een van die artiesten. Ofwel vind je het fantastisch, ofwel krijg je er vierkant stenen kloten van. Het is een apart stemgeluid. Het is een fantastische vrouw. Met een eigenzinnige manier van muziek maken. En van zingen ook wel. Maar ja.
1: Misschien zijn er mensen die geen heel album aankunnen, maar één nummer, dat moet toch voor iedereen haalbaar zijn?
0: Ik denk het wel. En laten we dan voor Running Up That Hill gaan. Het nummer dat de grote revival van Kate Bush heeft veroorzaakt.

0: Vandaag in 2022 stond Kate Bush opeens wel op één met Running Up That Hill, een nummer dat in 1985 uitkwam, dankzij Stranger Things. Soms ben ik toch blij dat de Wheelies van die emojis gebruiken.
1: Ah ja?
0: Omdat het toch wel een beetje kadert wat ze juist bedoelen. Dus ja. Dieter laat weten, begin jaren 90 hadden mijn ouders deze cassette in de auto. Ik kan nog elk nummer meezingen. Dus je denkt dat
1: leuk.
0: Ik dat superleuk vond.
1: Ja.
0: Maar dan volgt de emoji met zo'n gebroebeld mondje, zo, dat ze wat naar beneden hangt. Zo.
1: Ah ja, van dus ik ja, ben nog van, altijd aan het bekomen van het jeugdtrauma dat nog tot vandaag mij angst, dromen en klamme handen bezorgt.
0: Bedankt voor de emoji.

0: goed bericht wel van Dieter Sien. Achternamen vermelden, AUW. Ik heb al trauma's genoeg. Hashtag mijn maten luisteren ook naar Willy.
1: Het ging over een andere Dieter. Ja. Deze Dieter.
0: Ja, geen zorgen. Ja. En zijn angsten die hij nog herbeleeft bij Kate Bush. Dat is zo.
1: Dieter en iedereen, je mag thermos sturen nu in

0: Thermos is het enige wat je dient te sturen via de Willy App als je dadelijk de trotse bezitter ervan wil worden. Thermos naar de Willy App.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
2: Life. Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
6: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
13: Thomas en Sien.

0: 2015 kwam deze Bunker van Balthazar uit. Is dus echt een schoolvoorbeeld van een nummer dat je in die Willy 500 van deze eeuw kan stemmen. Die lijst die presenteren we volgende week. Deze week is de stemweek. Korte stemweek. Dus als je je top 3 of je top 20 nog niet hebt doorgestuurd, kan je dat doen via Willy.radio of via de app. Delphine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij je top 3 al doorgestuurd voor de Willy 500 van afgelopen eeuw?
1: Ik moet dat helaas doen.
0: Maar je hebt nog tijd.
1: Daar moet ik goed over nadenken.
2: Geen stress. Ja, ik snap dat. Ik moet er ook altijd heel goed over nadenken, Delphine. Je speelt vandaag voor de thermos, maar dan wel tegen Leslie. Goedemorgen, dag Leslie.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leslie. Ben je al bezig met de stemming van wat volgende week te gebeuren staat?
3: Ik ben aan het zien welke nummers ik zou willen selecteren, maar het is moeilijk.
0: Ja, snap ik.
2: Wel, kijk, exact. Ja. We zitten allemaal in dezelfde miserie, hoor, Leslie. Dus geen zorgen, je hebt nog tijd. Oké, eerst focus.
0: Je zal een band of artiest horen die nog niet echt goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, roep je je eigen naam. We stoppen opgave en dan mag je gokje wagen. Ik ga gewoon al een tip geven.
2: Hola.
0: Het is geen nummer dat je in de afgelopen eeuw kan stemmen. Dus dat geef ik al mee.
2: Ja.
0: Het is ouder. Delphine en Leslie, zijn jullie klaar?
3: Yes.
1: Ja.
2: Oké. Opgelet, dit is vandaag de opgave.
3: Leslie.
0: Bekende intro natuurlijk, maar je moet hem herkennen. Leslie, welke band heb je gehoord?
3: The Golden Earring, Radar Love.
2: Ja, kijk wel, dat is hier echt met zeer veel nadruk en vastberadenheid. Maar klopt het? Laat het even checken. Jawel. Zeker dan, Leslie. Zeker dan. Goed gedaan. De thermos is voor jou. De pet is voor Delphine. Hopelijk ben je daar ook blij mee, Delphine.
1: Zeker weten.
2: Oké, fijn. Bedankt om mee te spelen allebei. Een fijne, warme dag gewenst.
3: Dank u wel.
2: En tot de volgende. Dit is Radar Love van The Golden Earring.

0: Radar Love.
1: Het zal even schrikken, hè?
0: Ja.
1: Als dit nummer begint, maar dan...
0: Maar is cool.
1: Wanneer de drums
0: cool
1: invallen, dan weet
0: echt
1: je...
0: Cool,
1: ah, ja.
0: Echt cool, echt cool. Nieuwe single van Black Box Revelation. Wel, vilijn, hoge sample erin, maar het werkt wel echt als een oorworm.

0: Onze Roel weer. Ik voel ruwe liefde voor dit lied. Ik deel uw liefde. De nieuwe Black Box Revelation Stronger was dit.
1: Zoals geweten doen we dus volgende week voor het eerste Willy 500 van deze eeuw. Het beste van het jaar 2000 tot en met nu. Maar we hebben nog niet alles bekendgemaakt wat we gaan doen volgende week. Straks om 8:30 mogen wij iets heel, heel bijzonders aankondigen. Iets dat jij volgende week kan winnen. Dat is voor na het nieuws van 8 en na Stone met Monkey See Monkey Do.
2: Spanningsboog!
0: Jawel.
1: Maar ik ben jaloers. Ja, ik ben jaloers.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
3: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparingen op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. De zwakste die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
2: De besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Door Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL, onze veiligheidsdienst. Het is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
2: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandez Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
5: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben, dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win en ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
2: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
6: Toch verrassend. Ja, enfin, goedemorgen. Ik wist iets...
0: Thomas en Sien.
6: Dat de Rode Duivels zo uitvoerig een gelijk spel hadden gevierd. Maar blijkbaar zijn ze wel nuchter ondertussen terug. Dat is goed. Dat vind ik wel mooi, professioneel ook. Toch?
7: Absoluut. Sorry. Ik vond de vooruitblik ook fantastisch. Ik denk dat we gewoon zoveel mogelijk doelpunten moeten proberen
6: geniaal,
7: maken.
6: Hè?
7: Dat is voetbal, jongens.
6: Dat is fantastisch, hè. En ze zijn aan het herstellen ook van de match of van de aperitief. Dat kan ook natuurlijk.

sobre

0: Flow van Pearl Jam. Bijna 8:10. Goedemorgen. Het is woensdag 17 juni. Wat valt er zoal te melden? Eén heel belangrijk ding eigenlijk. Hè?
1: Je hebt het over de jarige van de dag?
0: De jarige van de dag.
1: Ja. Ja, ja. We gaan zo meteen naar de jarige van de dag. Mag ik snel nog twee berichtjes beantwoorden?
0: Zeer graag. Zeker.
1: Ja, anders ga ik dat straks vergeten. Ja. Sarah laat weten dat Jack White gisteren zo subliem was. En hoopt dat Wim er straks ook van geniet. Want Wim Oosterling die gaat het dan blijkbaar ook vanavond kijken.
0: Wat tof.
1: En Tuur vraagt, zijn er nog tickets te winnen voor Dranouter? Tuur, vandaag alvast niet, spijt genoeg. Maar wel voor Rock Olmen.
0: Oh.
1: Dus we zijn wel echt deze week festival tegen de deur aan het uitgooien. Maar vandaag dus niet voor Dranouter, wel voor Rock Olmen. Ook heel plezant natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal voor vandaag. Zo meteen om 8:30 maken we nog iets heel groots bekend. Iets dat je volgende week kan winnen. En dan kunnen we nu over naar de jarige.
0: Ja,
1: ja.
0: De jarige van de dag. Voel ik mij zeer mee verwant. En dat heeft vooral met zijn leeftijd te maken.
1: Ja, want het is Sven Nys.
0: Sven Nys wordt 50 vandaag. Dat is, kan ik u wel melden, zeker sinds ik hem wat beter heb leren kennen nog. De totale stilbederver als het gaat over 50 worden. Dat is echt...
1: Want aan de vooravond van deze dag natuurlijk was hij te gast in jouw podcast Viva 50.
0: Die ja, samen met Roos maak. Ja.
1: Ja, over 50 worden. En dan vandaag is het werkelijk zover 50 voor Sven Nys. Ik zou zeggen, proficiat Sven Nys, alweer een stap verder in de kloof tussen jong en oud, die soms wel heel zichtbaar wordt, zeker wat humor betreft.
2: Of zo'n bepaald filmpje, weet ik veel op welk platform dan ook, komen ze tonen, omdat het werkelijk hilarisch zou zijn. En je kijkt ernaar en je denkt van...
3: Ja, ja, ja.
2: Oh, iemand moet mij uitleggen waarom.
3: Of andersom. Precies. Dat ik denk van, nu ga ik iets cool laten zien aan mijn zoon.
4: Ja.
3: En dan, jongen, echt, kun je daarmee lachen? Dan denk ik in mijn eigen,
2: die zucht en die meewarige verblik, dan... Ja. Ja, zo, oh.
3: Ja. Ja. Maar ik heb dan wel zelfspot. En ik kan dan wel met mezelf lachen met het idee van, ja vriend, ik ben ook 50 jaar, hè, ik heb andere humor als jij. Dus je moet het ook wel zelf een klein beetje in de juiste context kunnen blijven zien. Hè.
2: Wordt het ook benoemd van, ja, dat is weer papaatjes humor. Hè?
3: Ja. Ja.
0: Heerlijke man, echt waar. Echt een heel fijn gesprek mee gehad samen met Roos en lotgenoot Sven Nys.
1: Lotgenoot?
0: Ja, 50er, hè. Top. Ja. Ja, zien, ik ga het omarmen, hè. Je weet het.
1: Ja, ja, ja.
0: Iemand moet het doen, want Roos heeft er moeite mee om dat te doen. Dus ik probeer dat zo hard mogelijk te compenseren. Met nu alle begrip voor Roos ook. Hè. Maar Sven, die omarmt het ook wel. Dat kan ik wel melden.
1: Maar zeer goed. Het is de tweede aflevering van de podcast Viva 50. De eerste was met Bent van Looy. Beide afleveringen zijn nu overal te beluisteren of te bekijken zelfs op VTM Go.
0: Willy. Juist, dat is ook te bekijken.
1: Ik had u een blazer toch aan?
0: Ja, ik had de kleren aan. Dat is al veel. Dus kijk, maar 50. Hè. Ik had ook een verse doek aangedaan, dus daarmee was het.

0: Get You Down van Sam Fender. Een aantal wheelies hebben nu al de podcast Viva 50, de aflevering met Sven Nys, beluisterd. Waaronder Bjorn, die geweldige podcast alweer. Dankjewel Bjorn, ik geef het ook door aan Roos. En ik begrijp dat Sven veel gevraagd wordt om te komen spreken. Zalig om naar hem te luisteren, dat is wel waar. Dat is echt een heel, heel goede verteller. Ik wil nu niet doen alsof dat iets uitzonderlijks is voor coureurs.
1: Maar toch wel. Voor een sporter vind ik dat wel iets uitzonderlijks.
0: Hij is zeer goed in vertellen. Echt waar, dat valt op. Maar goed, ter zake. De Weerwillie. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, ben je al mee met onze plannen voor volgende week? De laatste week dat wij de ochtend hier op Willy doen voor de zomer echt van start gaat. De Willy 500 van deze eeuw, de keuze van eigenlijk alles vanaf 2000.
2: Ik moet eerlijk toegeven, het is toeval, maar ik was net voor ik hier bij jullie op antenne ging, was ik aan het scrollen tussen alle artiesten.
0: Zeer goed. Mm-hmm. Graag eruit. Ja. Zijn er al...
2: Jawel, wel, ik heb al eentje dat sowieso. Ik moet nog alleen het nummer nog even checken welke het beste is. Maar Ghost, Ghost is natuurlijk Guilty Pleasure.
0: Dus, dat is wel tof, ik snap het wel. Ghost is wel leuk. Dat is al redelijk laat in het... maar goed.
2: Ja. Het hoort erbij.
0: Ja, zeker.
1: Ik moet ook zeggen dat ik het de moeilijkste lijst vind tot nu toe. Omdat je zo die bands van de jaren 80, 90 heb je zo kunnen laten rijpen. En zo de beste zijn overgebleven. Maar hier, ik vind het heel moeilijk.
2: Ja, om het ik vind heel veel moeilijker zoeken. We gaan er wel uit geraken.
0: Ja, zeker.
1: Frank, ik denk dat vandaag de beste dag van de week wordt, hè, voor de mensen die niet van te heet houden.
2: Oh ja, inderdaad. Dat klopt. Ja. Temperaturen van 26 graden, dat zijn heerlijke temperaturen. Bovendien is het ook niet zo dat er echt zo'n een zon staat die het allemaal nog extreem maakt met een hoge UV-index. Dat is het ook niet. Want er gaan af en toe wat wolkenvelden voorbij schuiven. Dus je krijgt een beetje een mix van zonnige perioden, maar bij momenten zal het ook zwaar wolk tot betrokken zijn. Hè. Dus er schiet daar niet van dat de zon bij momenten ook wel weggaat. Er is zelfs meeste weercomputers gaan ook vanuit dat uit die bewolking een verdwaalde regendruppel kan vallen of eventueel na de middag, als er wat stapelwolken tot ontwikkeling komen, dat er zo eentje kan uitgroeien tot een buitje. Maar dat is allemaal plaatselijk. Dat stelt allemaal niet zoveel voor.
0: Ah, wel, dus, kijk, ik zal het even doorgeven aan Ismael, die het zelfs in beeld heeft gebracht. Ondertussen in Duinkerke gieten!
2: In Duinkerke? Ja. Maar dat is Frankrijk, hè? Duinkerke.
0: Ah, wel, de grens, ja. Ja, dat is waar.
2: We
0: stoppen aan de grens, dus waar is de grens? We moeten de grens trekken, zeker dan.
2: Ja. Moet ergens een grens trekken. Het kan ook over Spanje beginnen natuurlijk. Hè?
0: Nee, maar Marleen wil ook weten... Sorry, dus even allemaal on demand nu. Hè. Kan jij eens even aan Frank vragen of het gaat onweren boven Dessel? Dat kan Frank niet weten. Hè. Een onweer, dat is iets heel lokaal, toch? Allee,
2: nee? Dat is iets heel lokaal, maar ze moeten wel rekening mee houden.
0: Dat is het
2: dan. Donderdag is de kans klein, maar vrijdagavond, dan is de kans wel redelijk groot. En kan het eventueel zwaar onweer zijn? Van, het is allemaal plaatselijk, zoals je zegt. Maar ik denk dat de organisatie vooral vrijdagavond alles goed in de gaten moet houden. Ja,
0: het wordt wel spannend eigenlijk. Graspop. Inderdaad.
1: Maar goed, misschien dan nog even vandaag, morgen, vrijdag in het algemeen.
2: Ja, wel morgen dus die 31 graden, hè, dat is die eerste tropische dag dat we krijgen met veel zon. En dan dus tegen de avond pas, of in de loop van de avond, eventueel echt zo'n warmte-onweer. Niet meer dan dat zal het zijn. Vrijdag, hou je vast, hè, 34, 35 graden. Dus dat is toch wel weer een beetje te veel van het goede natuurlijk. Die luchtvochtigheid die ook begint toe te nemen. Dus, wat was het nu weer al? Want wat zei je gisteren weer al, Thomas?
0: Thuis doef.
2: Is dat typisch Gens?
0: Ik pas van wel. Sorry, Sint zegt dat ook. Dus Gens en ook van Kesselo. En dan
2: Het is een doef dag. Dus we dan gaan zweten en puffen en ook wel alles bij elkaar.
0: Als Tupe de Goter wilde zeggen.
2: Tupe de Goter. Ja, ik ben al zo lang weg uit Gent.
0: Tupe de Goter, dat klinkt een beetje op zenuw. Tupe de Goter. De Goter.
1: Voor iedereen weg is misschien...
0: Sorry, terug naar Kesselo. We gaan terug naar Kesselo.
1: Nee, terug naar de muziek.
0: De muziek. Oké. Goed. Moet afronden.
1: Ik weet niet,
0: Sorry, Frank. Moet afronden van
2: zin.
0: Maar een boy, zeker roepen. Zeker roepen. Ik wil afronden.
1: Maar dus zeker verder terwijl wij luisteren naar de jam.
0: Oké.
3: De Weerwillie.
0: Sorry voor alles, hè. Als een boys roept, weet wel, moet afleggen toen ze. Allee, Frank. De lucht naar vriend. Sorry.

0: That's Entertainment van The Jam. Op Letten geblazen. Want we gaan dadelijk nog Queens of the Stone Age spelen. En nog eentje van Das Pop. Maar dan...
1: Dan maken we bekend wat jij volgende week kan winnen tijdens de Willy 500 van deze eeuw.
2: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
3: Ik kijk er naar uit. Not.
2: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
4: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
5: Ah, ja, ja, ja.
4: En dan speelden we in de tuin.
5: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
2: Ja. En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
2: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
8: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

0: andere vijftiger waar we mooi gebruik van hebben gemaakt om hem ook uit te nodigen voor de podcast Viva 50. Met we bedoel ik dan Roos en ikzelf. Ben van Looy van Das Pop hier met Different Class.
1: Volgende week sluiten wij ons radioseizoen af met de Willy 500 van deze eeuw. De 500 beste songs vanaf het jaar 2000 tot nu. Daarvoor kan je nu stemmen op willy.radio of via de app. Heb ik ook net gedaan. Niet gemakkelijk, maar het is gelukt.
0: Echt een multitasken en al. Ja. Ongelooflijk. Terwijl wij radio.

0: We hebben het allerlaatste duo-ticket. Meer nog, ze komen zelfs ook niet naar ons land. Dus dit is jouw kans om ze toch nog te zien op 11 oktober in een uitverkochte Ziggo Dome.
1: Amai.
0: Hoe kan je meespelen? Door sowieso naar de Willy 500 van deze eeuw te luisteren vanaf 10 uur volgende week maandag. Er zal dagelijks één keer de Strokes te horen zijn. En op dat moment kan je een invulstrookje invullen via de app.
1: Ja, strookje.
0: Ja, ja. Die invulstrookjes die worden dan handmatig in een grote pot gedaan. En op vrijdag, wanneer Wim Oosterlink en Erwin Dekkers samen de finale presenteren. Dat is sowieso ook al cool, dat die een keer samen gaan presenteren.
1: Ja, dat wordt tijd. Ja.
0: Ja, dan trekken zij dus uit die pot de winnaar. Hoe vaker je meedoet, hoe meer strookjes je kan invullen. En hoe groter de kans op dat duo-ticket voor The Strokes in Amsterdam.
1: Sorry.
0: Is toch de max?
1: Ik vind het heel goed. Ik vind het heel goed. Ja. De strookjes.
0: Ja, maar dat was toch zo in de jaren 2000? Met invullen en
1: alles met invulstrookjes. Hè.
0: En met papier.
1: Inlegstrookjes hadden we ook. Voor als het lastiger werd. Leidt ons te ver nu misschien. Goed. Dus ja, vergeet je strookje niet in te dienen. Dat is belangrijk.
0: Vanaf volgende week maandag tijdens de Willy 500 van deze eeuw. Dit zijn ze natuurlijk, de

0: een collega en hij woont in de verte. Wat kunnen we naar de Strokes? Hoe?
1: Die kunnen zo storen, hè, collega's, ja, wil je ook zien?
0: Ja, dat is niet te doen.
1: Lastig altijd, ja. Collega's.
0: Maar dus, jawel, je kan naar de Strokes op 11 oktober. We geven het allerlaatste duo-ticket weg voor het uitverkochte concert daar in de Ziggo Dome. Vanaf volgende week gewoon luisteren naar de Willy 500 van deze eeuw.
2: Voilà.
0: En je info-strookje invullen.
1: Ja, vergeet
0: geen
1: je strookje.
0: Gele briefkaart.
1: Strookje gewoon meebrengen. Dit is Primal Screen.

0: Jailbird van Primal Scream, 20 voor 9. Betekent.
1: Nog een keer goed nieuws zometeen. Dat is voor Freek Braakman na Phoenix.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
2: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Sleep Life.
5: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
11: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Thomas en Sien.

0: Vooral wie zich afvraagt in welk gat is Paul intussen beland. Paul is een van de Willys. Het is in Aars. Voilà, heeft een bord gestuurd. Voilà, Aars. Hij is gearriveerd, Paul. Welkom in Aars.
1: Mooi.
2: De Goed Nieuws Willy.
3: We waren trouwens net getuige van een nummer dat in mijn top 20 staat voor de Willy 500 van deze eeuw. Christemenia van Phoenix.
0: Dat is een uitstekende keuze.
3: Dank u.
0: Ja, absoluut.
3: Dank u.
0: Kijk,
3: heel blij mee.
0: Misschien ook gewoon pikken. Want ja, al bij ze toch wat meer mijn band dan nu, dacht ik. Maar goed, het leidt ons te ver.
3: My band is your band.
0: Ja, oké. Dank u. Ja. Kijk, en my goed nieuws Willy is your goed nieuws Willy.
3: Yes!
0: Hopla. Goedemorgen, Freek.
4: Goedemorgen. Het is een vrolijk opgewekt nummer ook.
0: Ja, het is een goede song, hè. Goede song.
4: Helemaal past bij deze rubriek ook.
0: Toch wel.
4: Waar begin ik?
0: Ah wel, ik weet
4: jullie
0: niet.
4: Jullie kennen mij, jullie weten dat ik een smakelijke Malse trappist, dat ik dat vaak wel kan smaken.
0: Dat kun je wel eens aan uw lipjes zetten, hè, Freek. Daar is nog,
4: Niet allemaal, maar er zijn er toch die een bijzonder plekje in mijn hart hebben. Ja. Ik ga niet veel reclame maken, maar een Orval van het Schap, daar kan je mij altijd het plezier mee doen.
0: Ja, ik vind altijd pittig als je daar, dat zijn de echte, hè, die het van het Schap drinken, dat is toch altijd zo. Ik krijg daar normaal gezien haar van op uw rug, maar geen probleem.
4: Ik heb speciaal een schap in mijn huis om die Orval op te zetten eigenlijk. Maar je begrijpt dat ik vanmorgen onmiddellijk getriggerd was door het nieuws van de paters trappisten van de abdij Koningshoeven. Dat is, dat is in Nederland, in Noord-Brabant. La Trappe, zo kennen we dat al.
0: La Trappe,
4: La Trappe, brouwen die. Dat is het enige trappiste bier op dit moment nog in Nederland. En het mooie is, die gaan frisdrank brouwen. Dus paters trappisten gaan frisdrank brouwen.
0: Echt?
4: Hoe zit dat verhaal? Ja, vader Abt doet zijn verhaal. Dus wat was er aan de hand? Die abdij wordt 140 jaar en die zijn daar toch met een paar van die paters de zolder opgekropen. En ze vonden daar een aantal oude flessen frisdrank die daar blijkbaar al gebrouwen waren. En dat moet zo rond de Tweede Wereldoorlog geweest zijn, want wat bleek, de Duitsers die hadden gezegd, je mag geen bier brouwen, ze dat niet gedaan, zijn limonade beginnen maken toen. Ja. En dan zijn ze toch verder gaan graven op die zolder, in die stoffige kisten die er allemaal stonden. En ze hebben daar het recept gevonden. En dat recept hebben ze nu gemaakt.
0: Echt? Wow.
4: En ze hebben dat geproefd, dus dat recept van in de jaren 40. En dat was niet te zuipen. Dat was veel te belachelijk zoet. Dat was meer zoet. En ze hebben gezegd, sorry, dit gaan we niet doen. We gaan het idee wel houden. Het is goede marketing natuurlijk. We gaan gewoon een nieuw recept maken. Veel minder zoet, want de mensen willen vandaag minder zoet dan vroeger.
0: Ja.
4: En voilà, ze hebben dus eigenlijk zeg maar een kindvriendelijke trappist gebrouwen. Een soort limonade. Ze noemen het zelf een gezonde, suikerarme limonade. Met allerlei kruiden, want dat hoort zo. En dat is perfect voor de warme dagen. Er is alleen een klein probleempje. Die limonade, die trappist limonade, kan je alleen in de cafetaria drinken. Zij noemen dat daar het proeflokaal aan de abdij. Daar alleen kan je dat gewoon krijgen.
0: Ja, mooi jongens.
3: Het goede nieuws was zo duidelijk.
0: Ja,
3: en
0: alles ging de richting uit en dan opeens zo'n... Dit is een sisser, hè? Dat is echt...
4: Het is allemaal marketing, want ze gaan het later wel verkopen, zeggen ze. Maar vooral, het goede nieuws is, ik heb ze door, die snode Hollanders. Zij denken dat wij naïef zijn en dat wij daar dan zo'n verhaal gaan geloven over oude limonade.
0: Dat ze alles een beetje in ons kunnen lepelen gewoon.
4: Weet, Thomas, we drinken allemaal tegenwoordig minder bier. Dat is zo, wij drinken veel minder bier dan 30, 40 jaar geleden. Ja. Er is dus een bierplas aan het ontstaan. Het zou geen Hollanders zijn als die Hollanders niet dachten, wat doen wij met onze bierplas? We plakken daar gewoon een nieuw etiket op. En we verkopen onze vieze Heineken gewoon voor wat het is, namelijk oude limonade. Ik heb jullie door, Hollanders.
0: Het afwaswater recycleren en we zijn rond.
4: Ja,
0: dank je wel, Freek.
4: Ook, hè, dat zal er mogelijk in zitten.
0: Dat was het begin van Heineken eigenlijk. Dank je wel, Freek, en heel graag tot morgen.
4: Heel graag tot morgen. Salut.
3: School.
2: De Goed Nieuws Willy.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend,
2: altijd voordelig. Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's, terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om ermee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso ook verboden. En zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Sina legt uit.
5: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen en dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
4: Regeringspartijen CD&V en Vooruit eisen duidelijkheid van Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder. Die wil dat de lijn zich aan de budgetten houdt, waardoor het volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet schrappen. Die moesten er net voor zorgen dat leerlingen minder lang op de bus zitten. Deze mama houdt haar hart vast voor haar zoontje van 6 die een vorm van autisme heeft.
6: Ik vind dat eerlijk gezegd heel schandalig. Dat zijn ook kinderen die recht hebben om op tijd op school te zijn. 'S Ochtends is die meest al onderweg van 7:15 en dan durven we pas rond 9:00 op school aan te komen. 'S Avonds komt hij thuis tussen 6:30 en 6:30. Overprikkeld en je moet de kluts kwijt, waardoor dat hij soms aanvallen krijgt.
4: Vooruit vindt het niet kunnen dat er al zo lang gepraat wordt binnen de regering, maar dat er niks gebeurt. In de VS zijn 5 mannen officieel aangeklaagd omdat ze plannen hadden voor een aanslag tijdens het vechtsportgala bij het Witte Huis vorige zondag. De verdachten zijn tussen 19 en 32 jaar. Ze werden gisteren opgepakt. Mogelijk zijn nog meer mensen betrokken. Het Amerikaanse gerecht onderzoekt dat nog. De verdachten zouden van plan geweest zijn om toe te slaan met drones met explosieven en sluipschutters. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk zijn openingsmatch gewonnen. Het klopte Jordanië met 3-1. In dezelfde groep versloeg titelverdediger Argentinië Algerije met 3-0. Lionel Messi scoorde ze alle 3 en is zo mee de topschutter aller tijden op het WK. Met in totaal 16 doelpunten op 6 WK's. Wolken en plaatselijke kans op wat regen, later zonniger, maxima rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden. In het weekend zon en wolken, kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden.
7: Doef. Ik zeg het hier. Doef. Kei doef.
0: Thomas en Sien.
8: Blijkt dus echt een pint te zijn, hè? Dus mij doorgestuurd hier. Een fotootje bestaat, dus een biertje, het heet Doef.
9: Zolang de Willys maar van alles aan bier kunnen linken.
8: Doef op uw muilen, ja. Mooi flesje wel, een doef.
10: Het is tof uit, maar misschien wat vroeg voor een doef.

0: Good Fortune van PJ Harvey. Bijna 7 over 9. Goedemorgen.
1: Belangrijk nieuws natuurlijk straks, daar straks meegedeeld bedoel ik. Vanaf volgende week kan je een duo-ticket winnen voor het laatste uitverkochte concert van The Strokes in de Ziggo Dome in Amsterdam. Is dat op 11 oktober.
0: Toffe zaal ook, die Ziggo Dome.
1: Ik denk niet dat ik er al geweest ben. Is dat sportpaleisachtig of niet?
0: Ja, het is een beetje kleiner. Ik weet niet. Ik heb daar ooit Elton John gezien. Het was echt goed. Het was heel tof. Ja. Ziggo Dome, leuke plek.
1: Oké. Ik moet gewoon luisteren dus volgende week naar de... Willy 500 van afgelopen eeuw. Van deze eeuw.
0: Dank u.
1: Ja. Misschien moeten ze een mashup lijst doen. De Willy album 500 van de jaren 90 eeuw. Ik weet het niet.
0: Heel suf.
1: Ja. Enfin, het gaat over de beste songs van de afgelopen 25 jaar. Ja. Pak 26 jaar. Dit jaar mag er ook nog bij.
0: Ja, voilà. Heel goed. Verder.
1: Ja, er is nog nieuws. Ik heb iets heel bijzonders gelezen over Starbucks, de koffieketen natuurlijk. Ja. In Zuid-Korea is dat nog steeds zeer populair. De populairste koffieketen tot nu toe daar. Ik denk dat dat bij ons misschien ondertussen wel anders is. Ja. Maar daar zijn ze dus nog steeds heel populair. Maar ze hebben een soort van blunder gedaan daar. Ze hebben er een campagne gelanceerd, de Tank Day campagne. Ja. De slogan die moest promotie maken voor een herbruikbare koffiebeker.
0: Je tank dan.
1: Ja. Maar dat viel daar totaal niet in goede aarde, omdat er in 1980 een volksopstand was in Zuid-Korea, waar er door het toenmalige regime heel veel mensen werden gedood met tanks.
0: Ja, dat is nu echt niet... Ja. Dan hadden ze toch beter even de geschiedenisles erbij gehaald.
1: Inderdaad. Maar wat gaan ze nu doen? Aha. Op 22 juni gaan ze alle filialen in heel Zuid-Korea vroeger sluiten om een paar uur geschiedenisles te geven.
0: Ah, zo tof.
1: Zowel aan de werknemers van al die Starbucks filialen, als ook aan alle marketeers, om dus zowel aan de ene kant echt de geschiedenisles te geven van wat er toen allemaal gebeurd is, en dan ook aan de marketeers van let daarmee op, check eerst alle gevoeligheden van de plaatselijke filialen. Ik vind dat wel een heel goede oplossing.
0: Ja, is wel tof mee omgegaan. Ja, dus, dat is goed gezien.
1: Een fout gemaakt, maar een hele goede oplossing.
0: Ja, absoluut.
1: Ik zou dat ook leuk vinden, moesten wij zo een keer een dag geschiedenisles krijgen. Gewoon over...
0: Op de radio?
1: Ja.
0: Of
1: ja,
0: gewoon in onze vrije tijd?
1: Ja, hier zo op de werkvloer.
0: Ja, oké. Ik geef het door.
1: Ja?
0: Oké.
1: Nee?
0: Een bepaald... moet dat de Griekse oudheid zijn? Of liever...
1: Denk
0: er rustig over na. Music matters. Kan ik u nu al melden dat we dadelijk een nieuwe tip krijgen van onze zapper Elmo. Ik ben ook de vorige aan het verwerken. Echt waar, de podcast De Weg van Novak.

0: ik vind het een goeie. De nieuwe van Editors. Call it in.
1: De Zapper.
0: Hallo. Dag Elmo. Goedemorgen.
2: Amai, wat een enthousiasme. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, alles goed. Alles
0: uitstekend. Wat heb je voor ons vandaag?
2: Ah, wel, dus eigenlijk onder het motto waarom makkelijk doen als het toch moeilijk kan. Ik ben op dit moment naar een remake aan het kijken van een film die een remake was van een film die een adaptatie was van een boek.
0: Hola, ja, ja. Ja. Dat kan gebeuren.
2: Niet van een werkdag natuurlijk, zo'n complexe zin. Maar misschien dat een trailer wel een belletje doet rinkelen.
3: Let me ask you a question. What is your worst fear?
4: Max Cady was released from prison.
5: What does that have to do with us?
6: He's been locked up for 17 years for a murder he didn't do.
0: Oh, ja.
7: Sorry, zegt mij nul niks na dan Noppes.
0: Ja.
7: Jou wel, Thomas?
0: Ja, ja. Ik denk, ja. Ik neem even de vlucht vooruit. Maar het doet mij denken aan een van de spannendste films die ik ooit in de cinema zag. Scorsese-film, Cape Fear. Met Nick Nolte, met Robert De Niro. Heeft het daarmee te maken?
2: Ja, klopt, ja, inderdaad. Dus eigenlijk op Apple TV staat een nieuwe versie van Cape Fear. Intussen is de zoveelste adaptatie eigenlijk van een boek van John D. MacDonald uit 1957. Ik denk, de versie die jij net aanhaalt, Thomas, zal de bekendste zijn. De film uit 1991 van Scorsese. In 1962 was er ook een film al met Robert Mitchum en Gregory Peck.
0: Juist.
2: Maar dit keer is het dus geen film, maar een tiendelige reeks.
0: Amai.
2: Het uitgangspunt blijft wel eigenlijk ongeveer hetzelfde. Met het verschil bijvoorbeeld, die man in de films en het boek is een veroordeeld verkrachter. Nu is het eigenlijk een moordenaar. Dat is zo wat het verschil, maar verder blijft het uitgangspunt echt gewoon hetzelfde. Een advocaat en diens gezin krijgen bezoek van een veroordeelde uit hun verleden. Ik denk, je hebt het net aangehaald, Robert De Niro speelde toen de psychopaat in de film van Scorsese.
0: Ja, maar ongelooflijke straf gespeeld toen.
2: Nu is het Javier Bardem.
0: Oh, schitterend.
2: Die doet dat zo goed.
0: Ja, dat zal wel.
7: Sorry, ik ben echt niet meer. Dus wat is de premisse van Cape Fear? Ik heb er echt nog nooit van gehoord.
2: Nee, wel. Dus dit is eigenlijk een man die na 14 jaar uit de gevangenis komt.
7: Ja?
2: En ervan overtuigd is eigenlijk dat zijn advocaat verantwoordelijk is voor al die voor de duizenden dagen waarop dat hem naar eigen zeggen van binnen is gestorven. En uiteraard, je voelt hem natuurlijk al komen. Op de dag van zijn vrijlating besluit die psychopaat in kwestie dus zich opnieuw in het leven van die advocaat te nestelen. En die doet dat natuurlijk niet met brute kracht, maar met manipulatie, intimidatie en een redelijk ongezonde dosis sadisme wel. Uh-huh. Maar je voelt, die wil niet alleen wraak nemen, die wil vooral echt zo dat gezin van binnenuit volledig kapot maken. Want het is niet zo van, ik kom binnen en ik ga die advocaat hier vermoorden. En dus eigenlijk, het verhaal draait volledig rond het personage van Javier Bardem. Ik moet ook wel zeggen, dit is een heel Amerikaanse reeks wel, met acteerprestaties die naar mijn gevoel het niveau van de plaatselijke toneelkring zelden overstijgen.
0: Oei.
2: Maar Javier Bardem, die
0: maakt alles
2: echt
0: goed.
2: Wel, die steekt echt boven de rest van die cast uit.
0: Die kan toch alles.
2: Hij speelt een beetje zo van een wandelende vogelverschrikker, die echt doodeng overkomt op beeld. Je voelt voortdurend dat er iets verschrikkelijk gaat gebeuren, altijd als hij de ruimte wandelt, zelfs alleen als hij nog maar door het beeld glijdt. Het is niet echt een klassieke psychopaat, misschien eigenlijk wel. Het is zo iemand die tegelijk charismatisch overkomt als compleet gestoord is.
0: Ja, dat is wel
2: de
0: omschrijving van een psychopaat.
7: Maar het voelt wel zo in aanloop van de zomer, voelt het als een reeks waar je niet al te veel bij moet nadenken, die gewoon tof is en passeert.
2: Blah. Of pas niet? Op, ik moet nu wel zeggen, ik moet toegeven, ik heb de originele versies niet gezien. Dus misschien kan Thomas dat beamen, maar blijkbaar lag de focus in de films echt heel hard op zo spectaculaire thrillermomenten en zo. En hier merk je heel hard, zeker omdat het een verhaal is dat verteld wordt in 10 afleveringen, dat het psychologische aspect heel belangrijk is. Dus ze bouwen echt wel, het gaat echt heel hard over van hoe dat eigenlijk het personage van Javier Bardem echt zich probeert binnen te werken in dat gezin. Maar te zeggen, in die eerste aflevering gebeurt er al iets waar ik echt van denk van, what the hell? Er worden ook kinderen en zo bij betrokken. Dus het is nu niet, het is geen luchtige zomerreeks of zo.
7: Okay.
2: Ik zou het ook niet adviseren om ernaar te kijken, net voordat je gaat slapen, tenzij dat je graag nachtmerries wilt aanwakkeren waarin Javier Bardem een hoofdrol speelt. Kan natuurlijk, iedereen zijn fetish. Maar het is niet luchtig.
7: Javier. is altijd welkom in mijn dromen, op welke manier dan ook. Maar ja, goede tip, Elmo. Dus Cape Fear nu te bekijken, een remake in de vorm van een serie op Apple TV+. Dankjewel.
2: Tot volgende week.
0: Bye. Dag Elmo, tot volgende week.
1: De Zapper.
0: Oh, weer leuk, dat is weer dat enige platform dat ik niet heb. Ik ben hier zo...

0: Deeper Underground van Jamiroquai staat in gang met jongens. Amai, nog maar net een gouden tip alweer van Elmo gekregen. Cape Fear, de reeks nu op Apple TV te zien. Dadelijk is er muzieknieuws. Kan je daar al iets over prijsgeven, Sien? Je mag ook zeggen, fok of nee,
1: jawel. Er zijn twee nieuwe singles uitgekomen. Ik vond het moeilijk om te kiezen, want het zijn twee artiesten die we heel vaak draaien hier bij Willy. Maar ik ben eruit.
0: Je zit eruit, oké.
1: Okay. Maar ik ga nog niet verklappen van wie.
0: Nee.
1: Maar het is echt
0: ga je mij nog inlichten, want ik ga het starten of niet?
1: Ah ja, ik zal jou inlichten.
0: Dat is altijd handig, ja.
1: Dat zal ongeveer voor zo meteen zijn. Okay. Eerst nog CCR.
0: Zeer goed.
2: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy to

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Thomas en Sien.

0: nog Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner. En dan nu exact 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van woensdag 17 juni met Sien. Nou, benieuwd.
2: Faith No More keert mogelijk terug naar het podium.
0: Mogelijk.
2: Dat is toch wat we kunnen verstaan uit een post van Mike Patton, frontman van Faith No More. Ja. Die heeft gewoon een afbeelding geplaatst gisteren met de tekst 2027 op hun logo van de band.
0: Ja.
2: Er is voor de rest nog niks bekend, maar goed... Je weet dat ze sinds 2016 niet meer samen hebben gespeeld. Er waren ook wat gezondheidsproblemen bij Mike Patton. Dus het feit dat hij dat nu zo deelt, lijkt toch wel een soort van comeback-aankondiging. Er is nog geen nieuws bekend over een nieuwe plaat of over een eerste datum of zo. Maar ja, waarom zou hij dat posten?
0: Ja, het is altijd echt senioriteit is die er gewoon... dat zal het nog niet zijn.
2: Nee.
0: Dus is dat heuglijk nieuws.
2: Dat vind ik wel. Minder heugelijk nieuws vanuit het kamp van Tom Morello, want die heeft concerten in Londen en Parijs uitgesteld vanwege een medische noodsituatie in de familie. Die is ondertussen solo aan het toeren natuurlijk, Tom Morello. Het slechtste nieuws is dus dat hij eigenlijk op 18 juni, namelijk morgen, op Graspop zou moeten staan.
0: Ah ja, ja. Als Tom Morello of als gitarist van Rage Against the Machine?
2: Of als Tom Morello zelf?
0: Nee, als Tom Morello. Okay.
2: Maar dus het concert van gisteren in Parijs is uitgesteld. Over het concert van morgen is nog niks bekend. Maar ja, hij moest snel terug naar zijn familie voor een medische noodsituatie. Dus we wachten allemaal op communicatie van Graspop over Tom Morello.
0: Ja.
2: Ja, heel spannend.
0: Okay.

0: Johnny Marr heeft een nieuw album aangekondigd, The Age of Everything. Hij zegt het meest cathartische... Hoe zeg je dat?
1: Catharsische.
0: Catharsische.
2: Jij hebt wel een moeilijk woord gebruikt. You're on your own.
0: Catharsische, denk ik. Enfin, je weet wat ik bedoel.
2: Van de
0: grootste catharsis ooit.
2: Van de catharsische, waar alles samenkomt en het plots duidelijk wordt van dit moest zo zijn.
0: Ja. Zijn vijfde soloalbum is het. Heeft ook een nieuwe single alvast gelost. Ik heb een stukje van Spin.

0: nummers zullen er op het album staan dat op 2 oktober uitkomt. En de eerste single daaruit is dus deze Spin. Maar er is nog nieuwe muziek.
1: Kan niet op, jongens, vandaag. You better give me something to fill the hole. De grote Eels.
0: Eels brengt een nieuw album uit dat Cookie Happened heet. Hij zegt zelf, ik ga de geest van het Cookie Monster oproepen.
1: Cookie Happened.
0: Cookie Happened, ja.
2: Gekke
0: naam. Okay. Want hij vindt de quote die Cookie Monster ooit zei heel filosofisch. Ik huil niet omdat het koekje op is. Ik lach omdat ik een koekje heb gehad.
1: Ah, oh, dat is mooi.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Zegt. Ja. Dat is dan beter één vogeltje in de hand dan 10 in de lucht eigenlijk ook.
0: Dat is zo.
1: Met dan het bij album, cookies.
0: Ja, ja. Voilà. Het album komt op 16 oktober uit en is ook meteen het 16e album van Eels. En de eerste single daaruit heet Cap in Hand.
1: Ah, fuck. Ah, ja, wacht.
0: Het is met een intro en al. Hè?
1: Ja, het is met, ja. Ik moet hier... Ja, wacht. Hè. Dus Cap in

0: alles wordt toch schoner met zo'n droevige melotron eronder. Hè. Schone nieuwe van Eels. Well done, Mr. E. Stuurt Karel.
1: Niet
0: goed gedaan van
1: dat
0: het, Mark Everett, zeker wel.
1: Heel goed gedaan en niet vergeten dat het natuurlijk deel uitmaakt van een album dat een ode is aan Cookie Monster. Ja. Ik niet dat iemand Eels dat ooit voor heeft gedaan.
0: Nee, maar je voelde het wel. Hè? Je voelde wel de geest van Cookie Monster in de song. Ja, dat, ja. Het was toch een heel belangrijk stuk ook. Ja, goed. Duidelijk een laatste plaat. Ja.

0: Fijn van Sylvie Kreusch.
1: We zoeken een laatste plaat in het thema winnen, omdat wij natuurlijk los van matchday elke dag voor de Rode Duivel supporteren.
0: Natuurlijk.
1: Het is ook vandaag, hebben ze een familiedagje, ze zijn aan het recupereren. Dus,
0: altijd aan het recupereren.
1: Nog altijd, ja.
0: Hadden ze waren ze ook nog in een roeste spijker getrapt of zo?
1: Het.
0: Nee, ah ja, oké.
1: Maar goed, alles wat hen kan steunen om hen te doen winnen,
0: zeker,
1: is goed. Zoals ook een plaat die jij linkt aan het thema winnen. Supportersplaat voor de Rode Duivels, alles wat te maken heeft met winnen. Mag je nu laten weten via de app?
2: Willy presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Thomas en Sien.

0: Welcome to Paradise van Green Day. En zo is het 9:55. Annelies is er ondertussen ook bij. Goedemorgen, Annelies.
1: Goedemorgen, Thomas en Sien.
0: Dadelijk te horen na het nieuws van 10 in Classics.
2: Heb je weer tickets vandaag om weg te gaan?
1: Ja, voor Rock On.
0: Ja. Hola.
1: Hey, het regent festivaltickets bij Willy, zou je kunnen zeggen.
2: Maar het is echt waar.
1: Het is wel goed weer, by the way.
0: Ja. Mooi. We hebben nog één plaat en dat is de laatste. Het thema was winnen. En er waren plots heel veel mensen die met een aparte keuze kwamen, die wij meteen omarmd hebben.
2: Ik denk dat dat komt omdat het binnenkort, ja, waarschijnlijk morgen al zeer heet zal worden. Katrijn koos ervoor, Peter, David, Pascal, Bram, Benny, Koen. Allemaal willen ze dit horen. Hot Chocolate. And everyone's a winner.
0: Dat is een goed riffje, hè. Lekker fuzzy gitaar, hè. Hot Chocolate. De laatste voor vandaag. Mag ik u een zwoele dag toewensen en veel plezier zometeen met Classics en Annelies na het nieuws van 10.

0: ez onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine and Stone. Tickets and info, rockhome.be. Really, music matters. Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds
1: verrassend, altijd voordelig. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om daarmee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Tina legt uit.
5: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen. En dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
4: In Anderlecht in Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. Het gaat mogelijk om een brandbom, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de voordeur. De politie onderzoekt het motief nog, of er een link is met het drugsmilieu. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw 3 drugscriminelen uitgeleverd aan ons land. Zijn er intussen 15. Drugsbazen konden jarenlang hun gang gaan in Dubai omdat ze daar amper samenwerken met buitenlandse autoriteiten. Maar daar komt nu dus stilaan verandering in. De Britse tv-presentator Jeremy Clarkson heeft kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Clarkson is 66 en vooral bekend van het autoprogramma Top Gear. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer. Vrijdag tot 34 graden. Vivi, Music Matters.
0: Classics, Annelies Orie.

Willem die stuurt meteen aan mij, Annelies, beginnen met Bowie. De lat ligt meteen hoog voor vandaag. De lat ligt hier altijd hoog. Ik weet namelijk met wie ik te maken heb in Classics. Af en toe permitteer ik me wel eens een scheve schaats, iets à la Bon Jovi. Maar voor nu blijf ik binnen de lijntjes met zometeen U2 na This Mortal Coil.

0: Elevation van U2. Intussen roept Dieter nu al Rock Olme in de Willy-app. Ja, Roos, Wim en ik, wij delen vandaag kaartjes uit voor Rock Olme. Dat is in het weekend van 24 juli. En het zijn niet zomaar kaartjes, het zijn combi-duo-tickets. En ik heb gezien, die zijn al bijna uitverkocht. We spelen straks tussen 11 en 12.
1: Willy. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.

0: Soonest Now van de Smiths. Tussen alle heisa voor die tickets voor Rock Olme die je vandaag kunt winnen. Dat duo-ticket voor de Strokes in Amsterdam dat we volgende week weggeven. En het stemmen voor de Willy 500 van deze eeuw zou je bijna vergeten dat we volgende woensdag 24 juni een laatste keer samenkomen in de Charlatan om naar onze belofte Cheap Cult te kijken. Ik zal er zijn en ik hoop jij ook.
1: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Horta.
14: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Willy.
16: Music matters.

Nearly Last You van Screaming Trees. We zijn intussen al woensdag. Dat wil dus zeggen, je hebt nog 3 dagen om te stemmen voor de Willy 500 van deze eeuw. En ik zie in de lijstjes, voor sommigen gaat dat geweldig vlot. Die hebben al ingediend. Sien Wijnands van de Ochtend bijvoorbeeld, die heeft vanochtend tijdens haar programma snel gestemd. Maar ik zie in de app ook weer mensen met lijstjes op papier en spreadsheets aan de slag. Dus om je een klein beetje extra inspiratie te geven, laat ik straks graag een Willy aan het woord die zijn of haar nummer 1 aan iedereen wil aanraden. Waarop moet je mede-Willy's zeker stemmen en vooral waarom? Stuur dat door in de Willy-app. Willy. Nu naar Brussel, het Brussel van de jaren 80. Het Brussel van regisseur Mark Dinne in zijn film Brussels by Night. En het Brussel uit dit nummer van Raymond van het Groenewoud.

0: deze zomer op Rockherk, Manic Street Preachers. Your love alone is not enough. Ik ben nu door alle stemlijstjes voor de Willy 500 van deze eeuw aan het gaan. En zometeen bel ik iemand.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protest,

0: songs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
1: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op ikea.be.
13: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
14: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Classics. Annelies Orie.

0: Hard to Handle van de Black Rose uit 1990. Dus daar kun je niet op stemmen voor onze lijst volgende week. Maar waarvoor dan wel?
1: De Billy 500. 500 van deze eeuw.
0: Een hele goede morgen, Kaëla.
2: Hallo.
0: Zeg, jij bent 23. Dat wil zeggen dat jij in 2000 zelfs nog niet bestond. Maar ik heb eens naar jouw lijstje voor die Billy 500 van deze eeuw gekeken. En dat is best impressionant. Was het makkelijk voor jou om dat samen te stellen?
2: Amai, nee, ik ben dus helemaal opgegroeid in deze eeuw. Ik heb alles te danken aan mijn papa. Dus ja, ik moest eigenlijk door heel mijn muziek... Ja, alles kiezen. Ik vond het heel moeilijk. Ik vond het echt super moeilijk. Maar je bent uiteindelijk toch tot 10 gekomen, ja.
0: Ja, ik vond dat helemaal niet slecht. En ook nog goede uitleg bij alles. Ik zie daar bijvoorbeeld staan Gorillaz, Beirut, MIA, MGMT, The Strokes ook. Volgende week kan je trouwens tickets winnen voor The Strokes in Amsterdam. Ik zie dat je broer mega fan is, dus misschien moet je meespelen. Ik zie ook Weezer, ben ik heel blij mee. Maar ik zag ook een nummer waarvan ik denk, dat mogen we nu eens niet vergeten. Waarom heb jij op de Chemical Brothers met Galvanize gestemd?
2: Het is gewoon zo'n leuk dansbaar liedje eigenlijk zelfs. Het heeft zo wat exotische invloed en dat heeft mij toch wel meer van die soort muziek leren kennen eigenlijk. En ja, ik ben nu ook zo fan van Q-Tip en die hoor je daar ook op. Dus ja, ik kon niet beter dan dit liedje te kiezen.
0: Ja, ik dacht Chemical Brothers, dat is inderdaad redelijk jaren 2000. Laten we die nog eens draaien, ook ideaal op zo'n woensdag om een klein beetje iedereen een wake-up call te geven. Dank je wel om te stemmen en hopelijk win je de Strokes aan voor je broer.
2: Ja, ik ga zeker meedoen, door hem heb ik nu gestemd zelfs, dus dat zal ik doen.
0: Dat is goed. Een hele fijne dag, Kaëla, en geniet van de Chemical Brothers.
2: Dank je, bye bye. Willy.

2005. Dat kwam uit knal in mijn studententijd. Dus ik heb hier heel goed op gefeest. Kaira die ontdekte het veel later, want ze is nu nog maar 23. Maar ze zette haar toch in haar lijstje voor de Willy 500 van deze eeuw. Dit nummer kan trouwens ook in je lijstje, mocht je willen. Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

0: Oh my god, als er iemand naar de livestream aan het kijken is, mijn gemoed schiet dus vol van die Brad en de Daybrings. Tijd voor iets anders, want straks dan strooi ik met duo-tickets voor Rock Olme ergens rond 11:45.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Steunpunt Welzijn. Bevoegd minister Caroline Chenet.
7: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
6: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat cijfer stabiliseert. Vanaf volgende maand mogen burgemeesters, schepenen en OCMW-medewerkers geen flexijobs meer doen. Komt door een aanpassing van de regels door de RSZ. Opvallend, want eind april besliste de ministerraad om het systeem van de flexijobs uit te breiden naar alle sectoren. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG, betreurt de aanpassing van de regels, omdat het volgens hen mensen zal demotiveren om nog aan lokale politiek te doen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, dat meldt het Libanese persbureau. Het is niet duidelijk of er slachtoffers vielen en het is ook afwachten wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Overmorgen wordt dat officieel ondertekend in Zwitserland. Iran eist wel dat Israël stopt met zijn aanvallen op Libanon. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer ook, vrijdag tot 34 graden.
1: Vivi. Music matters. Classics. Annelies Orrie.
0: Ja, dat wordt dus puffen, hijgen, blazen. Maar nu nog even genieten van die koelte.

zoek ze ook uit 2006. En dat is eentje die ik ook al in heel wat lijstjes voor die Willy 500 van deze eeuw zie opduiken. En terecht. Ik dacht, het is woensdagochtend, iets over 11. Wat mist deze woensdag nog? Misschien iets sacraal?

Jeff Buckley en Grace. Mocht je nog twijfelen waarom je over een klein half uur moet meespelen voor die tickets voor Rock Olme, een kleine greep uit de line-up. Goose komt te spelen. Fantastische Belgische band. En deze ook. The Haunted Youth. En natuurlijk is de komst van deze groep ook een

0: op Rock Olme. Straks gaan we nog eens verder door die line-up en kun je meespelen voor een duo combi ticket.
1: Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000!

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music Matters. Willy.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Ik ga schilderen.
5: Nee, Bompie, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Oh ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
11: We love you, Belgium!
1: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
11: Jackpot, we love you!
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000.
11: Hey,
1: Lotto.
11: Let's go!
1: Omdat het kan.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
14: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
15: 4000?
14: Ça va toch, dat is €20.
15: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
14: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: Willy.

0: Flavor of the Night van de Rolling Stones. En het is 11:30 geworden.
1: Album van de week.
0: Morgen wordt het tweede album van Muse 25 jaar oud. Dat was Origin of Symmetry. En voor die verjaardag draaien wij elke dag een nummer uit die plaat. En wat altijd leuk is bij dat soort albums, dat is eens gaan terugkijken wat de vakpers ooit van zo'n album vond. Wat schreef Humo toen bijvoorbeeld? Wel, humorrecensent Michael Knapen die had in 2001 6 luisterbeurten nodig eer hij doorhad hoe fantastisch Origin of Symmetry van Muse eigenlijk wel was. Wat schreef hij toen? We moeten het toegeven, in al onze onfeilbaarheid durven ook wij alles van mening te veranderen. Aanvankelijk vonden we Origin of Symmetry een pretentieuze hoop marcheermuziek, gebracht door een militair muziekkorps, geleid door een hysterische chanteuse. Hij was eigenlijk klaar om de plaat vakkundig in stukken te hakken met machette en al, tot hij ineens besefte, ja, ik ben hier aan het headbangen. Dat was dus na 6 keer de plaat helemaal luisteren. Over het nummer dat ik vandaag ga draaien, rapte hij met geen woord. Het advies van Humo over die plaat was vooral play it loud, maar dit liedje werd door anderen wel bekroond als de beste cover ooit gemaakt. Dit is Muse met hun versie van de classic van Nina Simone. Dit is Feeling Good.
1: Classics. Annelies Orie.

0: One From Me van Peter Hook, ook van Joy Division, ook van New Order, maar hier met Monaco. Zometeen vertel ik hoe je precies aan die tickets voor Rock Olme kunt komen, maar eerst nog twee Belgische classics na elkaar.
1: Willy presents Rock Olme, het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli, met onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info, rockolme.be. Willy, music matters.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
8: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/

0: Trip voor je zaak.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
2: Willy. Music Matters.

Vandaag speelt Arbeid Adel trouwens in de Jingle Jungle in Antwerpen. En op 4 juli staat Marcel van Tilt met zijn band op Dreef Festival. En over festivals gesproken. De hele dag maak je hier kans op een duo-ticket voor Rock Olme. Ik heb er 5, Roos heeft er 5 en Wim heeft er ook nog eens 5. Dat is trouwens geen gigantisch festival. Je staat er elke dag met een kleine 5000 man op de wei. En dat is net kei leuk, want daardoor kan je de bands bijna aanraken en zeker ruiken. Wie komt er allemaal naar de Kempen in het weekend van 24 juli? Wel, al minstens 2 Willy's, want onze eigen Jasper de Petter met zijn groep Ronker speelt daar. En Apo Jansen, die je straks hoort in Fuzzbox, die komt ook platen draaien. Maar ook Hi Hi, Personal Trainer, Heisa, Sons, Stone, Goose, The Haunted Youth en de Sheila Divine en nog veel meer andere groepen staan op die affiche. Hier liggen 5 duo combi tickets te blinken. En die kunnen van jou zijn. Als je weet welke band ik zo meteen draai. Je moet mij dus gewoon sturen in de Willy-app.

0: Maar van wie een hele goeie... Ja, het is nog ochtend, denk ik. Goedemorgen, Laura.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Ja, ik was even aan het denken. 8:58. Is dat dan nog ochtend of is dat middag? Wat vind jij?
1: Ik vind grijze zone, maar ja, het is allebei goed.
0: Het is goed. Laura, van wie is Living for the Weekend?
1: Van Admiral Freebie.
0: Admiral Freebie. Dat is... Helemaal goed. Jij mag dus met een plus 1 naar Rock Om in dat weekend van 24 juli. Je bent toch zeker vrij?
1: Ja, ja, ik heb dat vrijgehouden.
0: En heb je de line-up een klein beetje gecheckt? Is er iemand waarvoor je echt speciaal wil gaan?
1: Ja, Admiral Freebie en Goose ook wel.
0: Ja, dat gaat een dik feest worden, hè. En het toffe is dus, ik heb net nog eens gezegd, 5000 man, ik ben foto's gaan bekijken. Dat is supergezellig. Je kunt echt nog zo'n soort van, ja... bij die artiesten geraken, volgens mij. Dus wie weet, kan je Mikael Kakus ergens een handje gaan geven. Wie weet. Hè?
1: Dat zou het wel helemaal zijn.
0: Heel veel plezier, Laura. En geniet van Rock Om. Laat ons weten hoe het was. Goed?
1: Ja, sorry. Goed.
0: Salut. Dag. Classics. Annelies Orrie.

Heart of Gold van Neil Young. Ik heb deze morgen zo'n grappige meme gezien van Neil Young. Er stond zoiets op als in: er zijn zoveel mannen die niet voorbereid zijn op wat er hen gaat gebeuren als Neil Young ooit sterft. Ja, zoveel mannen die dan in zak en as gaan zijn. Natuurlijk gaat iedereen dat erg vinden, maar er is een bepaalde groep, ik denk dat je weet over wie het gaat, die daar iets meer onder zullen lijden. Ondertussen nog goed nieuws voor Dieter Birge, Doreen en Daan. Die mogen ook allemaal naar Rockolme. Hoera!

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Cox Sparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
0: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Dat heeft de assisejury in Bergen beslist. Die zag geen verdachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. Zijn neef, die naast hem zat in de auto, krijgt 2 jaar, wel voorwaardelijk, waardoor hij niet naar de cel moet. Hij kreeg die straf voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee reden 4 jaar geleden in op de stoet in Strepie. Er vielen 7 doden en meer dan 40 gewonden. De bestuurder reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De twee kunnen nog in beroep gaan. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor het werk in het buitenland. Je hoort Bart Klaas van Vlaams Belang.
8: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder en dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van die slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
7: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden. Maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Steunpunt Welzijn, bevoegd minister Caroline Genet.
9: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
7: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede, dat cijfer stabiliseert. In Brussel hebben verschillende mensenrechtenorganisaties betoogd tegen de komst van de Taliban. Die gaan met de Europese Commissie onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. De Taliban is al een tijdje aan de macht in Afghanistan en ligt onder vuur, omdat ze zich weinig aantrekken van vrijheden en mensenrechten, vooral voor vrouwen. In Noorwegen heeft kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie ondergaan. Die is volgens het Koningshuis goed verlopen. Mette Marit is 52 en lijdt aan longfibrose, waardoor ze moeilijk kan ademen. Ze stond al een tijdje op een wachtlijst voor nieuwe longen. En geen ronde van Frankrijk voor Wout van Aert deze zomer. Hij moet passen door zijn blessure aan de elleboog. Van Aert viel op training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Daar startte hij wel en hij won zelfs een rit. Maar de wondes aan zijn elleboog raakten zwaar ontstoken, waardoor hij niet op tijd in vorm geraakt. Een enorme klap voor Van Aert, want de Tour was een van zijn belangrijkste doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer en meer door. Maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag wordt het zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op onweersbuien. Maxima rond 30 graden.
0: Music matters. Classics. Annelies Orie.

al die pakken mee uit mijn woord. De vorige keer zei ik van, we gaan eens uitzoeken hoeveel keer Louis Vicious zegt in dit nummer. Heb ik nog niet gedaan. Ik beloof, de volgende keer dat ik het draai, ga ik het weten. Allee, en anders houden jullie mij daaraan. Zometeen praat ik je bij over de kettingrocker na Lady Hawk.

0: Paris is Burning van Lady Hawk. Dus hoe zit het hiermee?
1: De kettingrokker.
0: Gisteren draaide ik MIA en Paper Planes dankzij Bas. En van Planes wilde Jessica naar dit. Take it naar de zon. Naar de zon van Super Diesel. En Jessica, die kwam ook toe aan onze extra voorwaarden, namelijk kiezersnummers die ook passen in de lijst. De Willy 500 van deze eeuw, Ticket naar de zon van Super Diesel, is van 2004. De vraag is nu, wat link jij aan Super Diesel en Ticket naar de zon? Je hebt ongeveer... zeker 8 minuten en 51 seconden de tijd, want ik ga Guns N' Roses draaien.

0: Guns N' Roses, eens in de zoveel weken doet dat geweldig deugd. En er wordt intussen heel flink meegedacht met de kettingrocker. Wat komt er na Superdiesel en Ticket naar de Zon? Maar er zijn toch Willys die de vraag maar half gehoord hebben. We zoeken een goede link met dat nummer en een nummer van na 2000, zodat het misschien ook in de Willy 500 van deze eeuw past. Zo de vraag maar half lezen, geen goed idee op een examen.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Ja! Carrefour.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
11: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
12: Ah ja, oké, okay, maar waar?
11: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
12: Oef.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
15: Willy. Music Matters.

Noel Gallagher die schreef dit voor zijn goede vriend Richard Ashcroft van The Verve. Die had het in de jaren 90 niet altijd zo makkelijk. En Richard zei achteraf in interviews: ik moest keihard huilen toen ik dit voor het eerst hoorde, want het is er zo bonk op. Cast No Shadow van Oasis. Als je deze morgen naar Thomas en Sien geluisterd hebt, dan weet je, wij hebben iets heel exclusiefs voor jou geregeld. Deze band die je nu hoort, The Strokes, speelt op 11 oktober in Amsterdam in de Ziggo Dome. Die show die is helemaal uitverkocht, maar wij hebben nog één duo-ticket kunnen scoren. En volgende week tijdens de Willy 500 van deze eeuw kun je dat hier winnen. Hoe precies hoor ik je denken? Ik zou misschien beginnen met het oeuvre van de Strokes een beetje van buiten te blokken. Want elke keer je de Strokes hoort, zal je een strookje moeten invullen in onze app. Dit is

0: Heat up, I can't cool down. Dat is voor de komende dagen Abracadabra en van Steve Miller.
1: De kettingrocker.
0: We gaan door op ticket naar de zon van Super Diesel. Ik vroeg om niet alleen een nummer door te sturen met een goede link, maar ook nog iets dat in de Willy 500 van deze eeuw kan. En Alex die dacht bijvoorbeeld aan

0: Xavier Rudd en Follow the Sun. Ik zit dan instant op een strand naar de golven te kijken. Dat is ook zo'n typische nummer dat onder al die surffilmpjes gezet werd. Maar clichés werken soms ook gewoon. Hier moet je op voort in de kettingrocker straks bij Roos. En zo meteen doe ik iets steviger. Dat is beloofd.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we hiprock platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
4: Ah, ja, ja, ja.
3: En dan speelden we in de tuin.
4: Met een hiprock gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
1: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Mannekes.
6: Bombie.
5: Ik ga schilderen.
6: Nee, Bombie, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Ah ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden.

0: www.vrv.be.
1: Jammer, jouw verfexpert.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Zeg, de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en?
9: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: De Vos Lemmes.
13: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
14: Bon, de Nico komt niet.
13: Zij die het vergeten.
14: Els, waar zeg jij?
13: En zij die vergeten te annuleren.
14: Zeg, iemand een tom gehoord?
13: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
14: Ah, zalig.
13: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
15: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
18: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Hey Little Girl van IJshuis. Hey Ros van Akker.
1: Koek, koek, koek.
0: Goedemiddag.
1: Hela.
0: Ik heb nog twee platen om jou in de juiste vibe te brengen voor 3 uur.
1: Dat gaat lukken.
0: Radioshow.
1: Ja hoor.
0: Ik dacht, we kunnen hier altijd lang tetteren, maar misschien moeten we gewoon even samen rellen. Op woensdagmiddag.
1: Doen we graag.
0: Met Keizer Chiefs en I

0: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag. De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd, gerechtsjournalist Katrien Sales.
15: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepie. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
14: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op de stoet, krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De 2 kunnen nog in cassatieberoep gaan. De bestuurder van 17, die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat in de provincie Antwerpen, is voor het eerst verhoord, dat weet Heilen. De jongeman raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij de crash vielen nog 4 gewonden, een jongen van 16 kwam om. De bestuurder zou voor het ongeval in Braschaat nog nooit met de auto gereden hebben. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort oppositiepartij Vlaams Belang.
16: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
14: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden, in het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan het op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. Ook in ons land zit die kans er de komende dagen in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij na zijn ritwinst daar moest opgeven en daardoor niet op tijd fit raakte. geraakt voor de Tour. Sportjournalist Stijn Vlamink.
11: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage. Stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liesebike beslist heeft om Van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper. Ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen. En dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
14: De Tour was een van Aert zijn grote doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden. Music matters.
17: Roos van Akker. We leggen de zweep erop. Die Depeche Mode gaat helpen. Goedemiddag.

Hoi hoi, welkom bij Willy. We hebben een opbouwdag vandaag. Een opbouw naar de warmte. Want het kwik zal stijgen tot boven de 30 graden eind deze week en dit weekend. Dat belooft voor Graspop Metal Meeting en voor Pinkpop. Vergeet je Willy-pet niet, hè, als je gaat.

De nieuwe van de Sheila Divine, Life is Fragile. En ik heb nog een andere nieuwe single voor je klaar liggen. De nieuwste van Sweet. Daar mag je zo meteen weer je mening over geven in onze app. Dit is ondertussen Deus en Nothing Really Ends.

0: Haunted Youth. The Sheila Divine and Stone. Tickets and info. Rockholme.be. Really? Music matters.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
12: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
13: Kia, movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.

Leslie Feist met 1, 2, 3, 4. Vorig jaar kwam Suede nog met hun nieuwste album Antidepressants. En zoals de titel het al belooft, is het echt een plaat om vrolijk van te worden. Denk maar aan de single Dancing with the Europeans, wat we hier al veel laten horen hebben op Willy. En nu lossen ze net voor de festivals nog iets nieuws dat niet op die plaat staat, maar zeker even goed is als alle songs die op dat laatste album staan. Emotionally Unavailable. En luister maar, het is een perfecte festivalsingle geworden. Stuur me maar in de app wat jij vindt van deze Suede van Emotionally Unavailable.

Wat vind je van Suede met deze nieuwe single Emotionally Unavailable? Begint stevig, blijft stevig, heel goed alweer. Die kunnen gewoon niks misdoen, die van Suede. Komt van Dirk. Elke dag meermaals draaien, de max, stuurt Willem. Michiel vindt het best wel te pruimen. Dit gaat inderdaad zeker werken op een festival. Heel goed, stuurt Benjamin. Peter stuurt yes, met heel wat uitroeptekens. En Ria vindt het super. Ik zie Brett er al helemaal uit de bol opgaand, schrijft ze erbij. Dank je wel om je mening naar ons door te sturen. Suede komt naar de Lokerse Feesten en begin augustus, de dag dat ook Editors daar zullen spelen.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music Matters, Willy. Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat, steeds
1: verrassend, altijd voordelig. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Volgende week dan sluiten we ons radioseizoen af met een fantastische lijst die we voor het eerst organiseren. Namelijk de Willy 500 van deze eeuw. En de titel zegt het zelf al, hè, de 500 beste songs van de afgelopen eeuw. Dus tussen 2000 en nu. Je kan nu al stemmen daarvoor tot en met vrijdagavond via onze app of via de website willy.radio. En dan beginnen we maandag, volgende maandag om 10 uur met die 500 nummers. En dit zou er ook kunnen tussen staan. Vampire Weekend, Harmony Hall.

Fleetwood Mac met The Chain. Dit najaar, 18 september, dan komt Kings of Leon met hun nieuwe album. Midnight Revival zal het heten. Nu zitten ze volop in hun Europese zomertournee. Morgen spelen ze in Berlijn ook. Maar ook al hebben ze vorig jaar ook werk er nog moeten afzeggen, ze komen voorlopig niet naar ons land. Wat jammer is. Kings of Leon en de band.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 7 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. De ene reed achteraan in op de andere. 2 gewonden zijn er erg aan toe. Het is niet duidelijk of ze in levensgevaar zijn. Het is ook nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. De bestuurder van het drama in Strepie moet onmiddellijk naar de cel. Dat heeft de assisevoorzitter in Bergen bevolen. De man van 38 kreeg 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
8: Laat ons zeggen dat er hier een beginnend luid applaus weer klonk. Applaus dat meteen in de kiem werd gesmoord door de voorzitter. Ze zei voor dergelijke reacties is geen plaats in een assisezaal. De advocaat van Paulo Valson had gevraagd om hem met een enkelband thuis te houden gedurende de 15 dagen termijn waarbinnen ze cassatie kunnen aantekenen.
7: Maar daar ging het Hof dus niet in mee. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby uit Zweden. Dat is geloot in Nyon in Zwitserland. De heenwedstrijd wordt al op 23 juli gespeeld in Zweden. De terugmatch volgt een week later in Brussel. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maximaal tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden.

En dat het zeker een beautiful day is. Absoluut voor Sven Nys, want hij is er 50 geworden vandaag. Proficiat Sven en nog eens een dikke merci om langs te komen in onze podcast Viva 50, die Thomas en ik samen hebben gemaakt. Jij kunt die podcast beluisteren via onze app, de website van Willy of via VTM Go. Deze week dus met de net 50 geworden Sven Nys.

0: Gisteren kon je hier nog tickets voor Shock Festival winnen. En vandaag doen we dat opnieuw. Jou gelukkig maken met tickets voor een festival. En deze keer is dat voor Rock Olmen. Je zal weer een artiest of een band van op hun affiche moeten herkennen. Dan weet je dat al voor zometeen. Dit is Eels, die net ook een nieuwe single heeft gelost.
1: Life is hard. And so am I. You better give me something.

0: Live on the Foo Fighters. Window van de Foo Fighters. Er komt een Shakespeareaans liefdesverhaal aan. Op muziek gezet door Dire Straits. Zometeen.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Mannekes,
9: Bompie,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bompie, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Oh ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
13: We love you, Belgium!
12: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
13: Jackpot, we love you!
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro.
13: Hey,
12: Lotto. Omdat het kan.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
15: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
14: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
19: Info en voorwaarden op carglass.be.
20: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
21: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
22: Peugeot.
23: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
24: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
25: IKEA.
26: IKEA.
24: Meer info op IKEA.be.
27: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
28: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
29: Midas, je kan altijd vooruit.

Als je graag naar Rock Olmen wil op 24 en 25 juli en je hebt nog geen tickets en je wil gewoon op onze kosten daar naartoe, dan heb je geluk, want ik mag 5 duo combi tickets weggeven voor Rock Olmen. Nu, wie staat er daar allemaal op het podium? Onder andere Admiral Freebie, The Haunted Youth, Hi Hi, Captain Kaiser, DJ Apple Jansen ook, Goose, The Sheila Divine en zelfs Ronker, de band van onze Jasper de Petter. Maar wie hoor je zo meteen die ook op hun affiche staat? Herken wie dit is die ook op Rock Olmen speelt. Stuur het me in de app en hopelijk heb jij een van die 5 duo-combi-tickets op zak.

Als je graag een duo-combi-ticket wou voor Rock Olmen op 24 en 25 juli, dan moest je dus weten wie je net hoorde die daar ook komt optreden. Het was natuurlijk Stone, hè, met een nummer I Got a Feeling. De winnaars zijn Bart uit Tielen, Malik uit Bouwel, Bart uit Heist op den Berg, twee Barten blijkbaar, Pascal uit Kuringen en ook Andy uit Boortmeerbeek, die op onze kosten dus naar Rock Olmen mogen, want zij wisten dat het Stone was. Veel plezier allemaal. Heb je nu niks gewonnen? Wim geeft ook nog heel wat duo-combi-tickets weg voor Rock Olmen straks. Really, music matters.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstel.

0: 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Ja, zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.

De perziken vlogen hier in het rond met dank aan de presidents of the USA. En we schakelen ook weer verder aan onze ketting. Net bij Annelies werd er nog Xavier Rudd en Follow the Sun. Wat mag van jou daar dan weer aan gelinkt worden? Stuur al je ideeën en je suggesties maar door in de app. Dit is ondertussen de War on Drugs met het mooie I Don't Live Here Anymore.

Die zit eraan te komen, die summertime. Dankjewel, Simple Minds. Het sympathieke VTM-nieuwsanker Katrien Moerkerke is tegenwoordig uit de kast gekomen als echte Willy. En nu maakt ze dus 4 weken lang op zaterdagochtend Sunday Bloody Sunday voor jou. Van 10 tot 12. 2 uur lang laat ze je heel wat protestsongs horen. Elke zaterdag dus van 10 tot 12 op Willy. En dit zou daar ook zomaar eens kunnen voorbij komen.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we hiphop platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ah, ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een hiphop gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease and Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
2: Ja.
6: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 3 uur.
11: Minister van Onderwijs Soegal Demir is bereid om de bevoegdheid van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs over te nemen. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen. Tot nu lag de bevoegdheid bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Zij krijgt bakken kritiek omdat de lijn nu weer moet besparen op dat leerlingenvervoer en daarom 200 buslijnen schrapt. De wissel stond al in het regeerakkoord, maar er was nog veel discussie rond. Wanneer Demir overneemt is nog niet duidelijk. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 9 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. 2 gewonden zijn er erg aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Je hoort Jessie Voorspoels van de politie.
12: Deze middag hebben we een kopstaartaanrijding gehad tussen 2 trams in Mortsel. De voorste tram stond eigenlijk stil aan de halte. En de tram die er achteraan kwam, is daar achteraan op ingereden. Maar de reden, dat zal het onderzoek verder moeten uitwijzen.
11: Het onderzoek loopt. AA-Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag gelood. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Een droge en zonnige namiddag bij maximaal tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
13: Music matters.
0: Roos van Akker.
1: Ja, nog altijd aanwezig om je mooie muziekjes voor te schotelen. Goedemiddag. Yeah.

de zon mag dan wel weg zijn uit het hart van de Manic Street Preachers. Ze is hier goed aan het schijnen en ze gaat dat de komende dagen nog harder doen. We doen zo ook weer van de Kettingrocker. Eerst een gitaarband van de bovenste beste plank. Recht uit Schotland, Franz Ferdinand en This Fire.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor als nieuwe schakel voor na Follow the Sun van Xavier Rudd? Benjamin dacht aan Rammstein met Zonne. Hebben we een tijdje geleden gehad, hè, Rammstein? Xavier stelt Flight of Icarus van Iron Maiden voor, want Icarus die vloog veel te dicht bij de zon. Bjorn gaat van de zon naar de maan met Ghost en Hunter's Moon. Connie en nog heel veel anderen dachten aan Soundgarden met Black Hole Sun. Jo denkt dan weer aan U2 met I Will Follow. Pascal stuurt Follow the Sun, dat is een ideale lied voor de surfers in de avondzon. Eddie Vedder is een verwend surfer, dus graag Amongst the Waves van Pearl Jam. Gert wil ook bij de zon blijven en stelt My God is the Sun voor van Queens of the Stone Age. Hè? En Roel gaat ook verder op die zon met Silver Sun Pickups en Lazy Eye. En dat wordt een nieuwe schakel. Dankjewel, Roel.
0: De Kettingrocker.

0: de Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music Matters,
1: Willy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Zoals altijd aan het eind van de maand kun je onze belofte ook aan het werk zien in de Charlatan in Gent. En volgende week woensdag dan speelt Cheap Cult daar dus. En onze belofte maakt ook altijd speciaal voor ons een cover van een bekend nummer. En Cheap Cult heeft het aangedurfd om een eigen versie te maken van I Feel Love van Donna Summer. Frisco in een disco, zeg. En dit is het resultaat live in onze Willy-studio. Cheap Cult met I Feel Love.

volgende week dan is het zover, want dan komt die nieuwe plaat van Muse uit, de Wow Signal. Het wordt hun 10e album al. En ze gaan dit najaar op tournee. Zo komen ze 2 keer op rij dan ook naar de Ziggo Dome in Nederland. Maar jammer genoeg staat ons land voorlopig.

0: The Police samen met Sting en een lied over een stalker. Iedereen dacht altijd, oh, dat is een romantisch lied, maar niets is minder waar. Zometeen krijg je de Ramones na dit.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
7: 4.000?
6: Ça va toch, dat is €20.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
10: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
10: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, wat kost dat ongeveer?
10: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
11: Ah.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
14: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
15: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
16: IKEA.
15: Meer info op IKEA.be.
17: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
18: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
19: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
20: Dat is de ja van Jumbo.
21: Roos van Akker.
22: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Daar luister je naar, hè? Naar de rock and roll radio van de Ramones. Hey Wim.
1: Hey Roos.
0: We geven al de hele week tickets weg voor leuke festivals. Gisteren was het Shock Festival. Wat?
1: Nee, zwaar.
0: Zit je daar raar te doen?
1: Nee, ik zei gewoon van een leuke festival. Ja, niet met zwaar. Leuke festival, eigenlijk wel.
0: Zal wel zijn.
1: Zal wel zijn, ik vind, zeker.
0: Gisteren Shock Festival.
1: Dat zie je eigenlijk.
0: En ja, ik dacht het wel. Doe jij iets anders? Goed.
1: Ik?
0: Sorry. Vandaag is dat dus Rock Olmen.
1: Ja.
0: Ja. Wat is het leukste festival waar jij ooit bent geweest?
1: Oh, dat vind ik wel een moeilijke vraag.
0: Ja, ik had misschien...
1: Heel veel. Maar vroeger had ik natuurlijk uiteraard naar zo'n festival geweest. Ja. Maar ik herinner mij één editie van Pukkelpop. Vraag me niet welk jaar, vraag me niet welke groepen. Maar ik weet nog het gevoel... En dat was vooral... Dat was het gevoel van Pukkelpop. Van op het hoofdpodium een metalgroep te zien. Dan naar een soort zijpodium of een tent waar zo een Marokkaanse feestgroep zat te spelen.
0: Ja.
1: En dan naar zo de clubtent of zoiets waar dan een soort duister muziek klonk. En dan naar de boiler room waar dan een techno-dj. Dat gevoel, dat vind ik ongelooflijk. Dat vind ik fantastisch dat dat bestaat. Dat mogelijk is op een festival. Die compleet uiteenlopende stijl. Ik vind dat fantastisch.
0: Ja, dat heb je niet op Graspop Metal Meeting natuurlijk.
1: Ah, nee, dat
0: is niet. Ga je daar dan naartoe morgen?
1: Ik ga niet naartoe. Nee, ik ga niet naartoe.
0: Naar
1: Graspop Metal Meeting. Nee, maar ik zou wel Tom Morello willen zien eventueel. Dat vind ik wel tof. Tom Morello. Rage Against
0: the Machine. Ja.
1: Een gitarist, hè? Die
0: krak van een gitarist.
1: Voilà, die zou ik heel graag willen zien. Daarvoor wel, maar goed. Maar ik ga wel vanavond naar Jack White in de AB in Brussel.
0: Maar kijk eens
1: aan.
0: Ja,
1: het is verkocht.
0: Ja.
1: Ik ben blij, heel trots.
0: Ja.
1: En vooral, wat ik goed cool vind, is dat hij normaal in Vorst Nationaal zou spelen. Maar vanavond en gisteren ook speelt in een zaal die 4 keer kleiner is.
0: Ja.
1: Ik kijk enorm naar uit.
0: Neem je dan je kinderen al mee? Jouw Roos en misschien Bo nog niet? Ik weet het niet, hè.
1: Die is 13 jaar.
0: Wel?
1: 13 jaar.
0: Met een goede hoofdtelefoon op de oortjes?
1: Natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet. Dat is een beetje te jong daarvoor.
0: Nee, oké.
1: Dus over een jaar of 7, 10.
0: Ja, oké.
1: Goed.
0: Maar straks dus bij jou ook tickets voor Rock Olmen.
1: Ja.

Vanavond op Willy is het weer Fuzzbox met Eppo Jansen van 7 tot 9. Met al zijn fantastisch nieuwe platen die hij weer heeft ontdekt en jou wil laten horen. En na het nieuws zorgt Wim voor jouw duo-combi-ticket voor Rockolmen. Amuseer je!

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architect en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
5: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
6: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
6: Oef.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zoual Demir in het parlement. Eerder vandaag zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij krijgt veel kritiek omdat de lijn opnieuw moet besparen en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
12: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
11: Wanneer Demir het dossier overneemt, is nog niet duidelijk. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. En sport AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
13: Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed at this time.

Isaac Rue met Young Hearts en daarvoor Three Doors Down met Kryptonite. Vandaag is iedereen aan het zagen tegen mij. Echt serieus, maar echt waar. Iedereen is aan, ik weet niet wat er is, maar iedereen is aan het zagen tegen mij. Oké, jongens, stop met zagen tegen mij. Ik heb het niet over jou. Jij bent, gelukkig niet, dank u. Gewoon om te luisteren. Maar echt waar, iedereen is aan het zagen tegen mij. Zeg, ik ging net een cola draaien in de automaat. Waar ik hevige behoefte aan had. Zou je even denken? Omdat dus iedereen aan het zagen is. Enfin, ik ging cola draaien en ik passeer een collega van mij, hier net in de gang, net hier vlakbij, studio, Sylvie. En Sylvie zegt, ik weet een mop. Wat heel raar is, want dat is helemaal Sylvia's stijl niet. Om zo plots te zeggen, ik weet een mop en de aandacht op de ijs, dat normaal doet hij dat niet. Zal ik ze vertellen, zegt Sylvie. En maar ze liet zo voelen van, het is echt wel een flauwe mop. En toen zei ze dus, de mop. Enfin, zo, een raadsel eigenlijk. Het raadsel is, hoe klinkt het als een noot niest? Versta je? Dus hoe klinkt het als een noot niest? Hoe klinkt dat? Weet iemand dat? Weet je, ik zal direct antwoord geven. Als je het weet, stuur even via de Willy app. Als je een idee hebt. He? Je kan ook altijd een audiobericht inspreken in de Willy app. Weet je dat? Als je echt wil laten horen dat je weet hoe het klinkt als een noot niest. Goed, en dan geef ik direct het antwoord. Want ja, ik moet er wat inkomen van mij. Straks muziek van de Raconteurs. Ik heb daar een goede reden voor. AC/DC. En nu David Bowie. En als jij weet hoe het klinkt als een noot niest, stuur het dan via de Willy app.

0: toen dat liedje van toch, hè? Dat je niet mis. Welkom bij de avondspits van Willy Garbage. Met Push It. Dus mijn collega Sylvie net in de gang zei tegen mij van hoe klinkt het als een noot niest. En ze zei, het is echt wel flauw, maar ik had de mop nog nooit gehoord. Jan stuurt do, re, mi, fa, sol, la, chi. Nee. Thomas stuurt aap, noot, niest. Nee. Tess uit Sint-Gilles-Waas. Hoe lang moet je nog werken, Tess?
1: Nog een kwartiertje ongeveer.
0: Debbie uit Schelle stuurde splash, snap ik niet. Bernard stuurde pistaches, nee, ook niet. Christel vraagt een walnoot of een muzieknoot. Ja, nee, het is allemaal... Sonja stuurt choo-choo. Nee, dat is het allemaal niet. Tess, jij kende hem op van een noot die niest.
1: Ja, ja.
0: Allee, wat is het antwoord? Doe eens.
1: Cashew!
0: Van een cashewnoot. Ik moest ook even denken, ja. Wat een cashewnoot. Ja! Heb jij eens van iemand gehoord die je kent, de mop?
1: Nee, ik heb er gewoon zo op gekomen.
0: Wauw. Amai, respect. Dat indrukwekkend. Ik vind het straf. Ruben stuurt intussen. Wim, ik wil graag bedanken in plaats van te zeggen bedankt voor de leuke muziek tijdens het terugrit van op reis. Graag gedaan, Ruben. En Lenny stuurt. Zeg, Wim, speelt Italië nu eindelijk van de... Tess, ze zijn mij aan het pesten. Echt waar. Ja, nee, maar zus. Weet je waarom hij dat stuurt, Lenny? Van speelt Italië nu eindelijk vandaag? Weet je waarom hij dat stuurt, Tess?
1: Nee.
0: Maar wel omdat Italië helemaal niet meespeelt in het WK.
1: Oh.
0: En ik heb per ongeluk gewoon tussen neus en lippen een paar dagen geleden gezegd dat Italië wel meespeelt. Ik heb mij vergist. Maar daarvoor word ik gestraft. Elke dag opnieuw. Zo gaat dat hier. Pesten op het werk, heet dat. Tess, heel fijne laatste. Intussen heb ik 5 minuten van uw werktijd afgepakt. Dus nog 10 minuten werken. Ja. En de dag zit erop. Tess, bedankt voor cashew. En fijne dag.
1: Zal ik zeggen.
0: Dag.
1: Dag.
2: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratische elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
11: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
12: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Go Yellow!
14: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Oei, nog maar tot 21 juni?
14: Yep, info op telenet.be.
16: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
17: Midas, je kan altijd vooruit.
18: Wim Oosterlink.
19: Ik word daar zo moe van.

Raconteurs met Jack White. Die twee dagen in ons land is. Gisteren speelde hij een uitverkochte AB in Brussel. En vanavond opnieuw ik ga kijken. The Raconteurs met Now That You're Gone. Steven uit Veurne stuurt. Italië gaat wereldkampioen worden. En de verhulsjes kunnen me kloten kussen. En Charlotte, na wel dat gepest naar mij toe over Italië, stuurt Charlotte via de Willy-App. Heb je nog een preventieadviseur? Psychosociale aspecten nodig. Ik snap die woorden niet eens. Charlotte, ik denk van wel. Wat staat er in nieuws vandaag? Het is 4:30. Toen je zo hard aan het vroeten was voor de baas, dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson heeft een agressieve vorm van prostaatkanker. Jeremy Clarkson is de voormalige presentator van Top Gear in Engeland. Een van de beroemdste presentatoren van het land. Hij heeft een operatie achter de rug waarbij een deel van zijn prostaat weggenomen is. 8 maanden daarvoor werd hij ook al geopereerd. Aan zijn hart. Hij heeft ook een nieuw programma nu over hem op een boerderij of zoiets. Jeremy Clarkson. 2. Rod Stewart heeft een klein probleempje. Waar nogal wat opschudding over is. Vorige zaterdag annuleerde hij plots een concert in Californië. Omdat hij, volgens de dokter, een acute infectie van de bovenste luchtwegen had. Die geleid had tot laryngitis. En hij kon niet meer zingen of zijn stem was niet goed genoeg om te zingen. Hetzelfde weekend postte Rod Stewart een video van hoe hij met zijn privéjet naar Boston vloog om Schotland te zien spelen op het WK voetbal. Foutje! Ja, niet iedereen is daar even blij mee als je dat dan ziet en je concert is afgeschaft. Je tickets kan je niet gebruiken. Ja, niet zo goed. 4:55 op het WK voetbal zijn dit de komende matches. Straks om 7:00 Portugal, Congo, Kinshasa. Het is de eerste keer in 50 jaar dat Congo op het WK voetbal speelt. Wauw. Vanavond om 10:00 Engeland tegen Kroatië. Vannacht om 1:00 Ghana, Panama. En vannacht om 4:00 Oezbekistan tegen Colombia. Wij spelen de WK-versie van Zoek de Artiest in de Woordenmist zometeen. Namelijk Zoek de Voetbalnatie in de Woordenconstellatie. Ja, Billy.

0: Arctic Monkeys met Fluorescent Adolescent. Voilà. Gezegd weer. Maandag was de oplossing Egypte. Ja. Gisteren was de oplossing Senegal. Op Senegalitair. Senegal. Vandaag zit er een ander land dat meedoet aan het WK voetbal dit jaar. Verborgen in de zin. Zometeen zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
13: Wim Oosterlink.
14: Niveau 0, hè.

0: de lekkere, razende avondspits van Willy. Wow. Even de stem erdoor. You shook me all night long.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: We doen deze week de aangepaste WK-versie. Namelijk zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Wat ga ik doen? Ik ga een zin zeggen. Als je goed luistert, kan je daarin de naam van een land ontdekken dat dit jaar meedoet aan het WK voetbal. Oké, disclaimer, je kan er niks mee winnen. Oké? Goed luisteren, hè? Het gaat over iemand die gaat logeren bij de andere zijn ma. Enfin, het is... Ik had het voor niet. Benieuwd of je het land... Ja, benieuwd of het land. En toen kreeg ik een veeg uit de pan. Ama begon te roepen dat ik mijn brol moet opruimen als ik kom logeren. Ja, dus die ene zijn ma begint te roepen tegen een ander. Welk WK-land zit in deze zin? En toen kreeg ik een veeg uit de pan. Ama begon te roepen dat ik mijn brol moet opruimen als ik kom logeren. Ah ja. Ja, ik weet, het is de moeilijkste van de drie. Hè. Gisteren en eerst was het een beetje makkelijker. Dit is duidelijk moeilijk. Ik zie al dat het moeilijker is. Laatste kans. Ik ga proberen iets duidelijker te doen, want het is nodig. En toen kreeg ik een veeg uit de pan. Ama begon te roepen dat ik mijn brol moet opruimen als ik kom logeren. Hallo. Welk land dat meedoet aan het WK dit jaar, zit verborgen in de zin. Stuur de

0: Which one do you want? Samen van het werk naar huis met de avondspitsfamilie. Kijk, ik zou graag alle onzin die van jullie binnenkomt in de Willy heb, ik zou graag allemaal voorlezen op de radio. Maar ja, ik zit hier maar tot 7 uur.
1: Zoek de artiest en dan, in de woordenmist.
0: Ik wil Eppo zijn programma niet afpakken daarmee eigenlijk. Dag Thomas uit Liedekerke. Goedemiddag. In de file.
2: Dag Wim.
0: In de file, Thomas.
2: In de file, ja.
0: Welke file is het?
2: Ik sta in de file. Welke? Charlequin. Brussel Centrum Charlequin voorbij op vrijdag.
0: Ja, vanaf dus de dingen, de tunnels daar aan de Koekelberg ergens.
2: Juist voorbij.
0: De zin was, Thomas, en toen kreeg ik een veeg uit de pan. Ama begon te roepen dat ik mijn brul moet opruimen als ik kom logeren. Welk WK-land, welke voetbalnatie heb je ontdekt in de woordenconstellatie? Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Thomas?
2: Ik heb daar kunnen Panama uit afleiden.
0: Een veeg uit de pan, ama, panama. Ja, goed zo. Ja, helemaal goed. Panama speelt vanavond tegen Congo Kinshasa, straks om 7 uur. Panama is helemaal goed. Ga je kijken naar voetbal vanavond, Thomas?
2: Ik denk niet dat ik 7 uur zal halen, maar de late match om 10 uur is dat wel al. Engeland-Kroatië, dat zou ik kunnen gaan kijken.
0: Zeer goed. Alright, Thomas, ik heb nog één vraag voor jou. Voor ik je... Hoe heet die tunnel ook alweer? Het is Annie?
2: Annie Cordy
0: tunnel, dat is de tunnel daar waar je in zit. Ja,
2: ja,
0: even nadenken. Ja, maar ik zit, dat is zo een naam die nog niet ingeburgerd is in mijn hoofd. Dat moet nog gebeuren. Dus, voilà. Thomas, ik heb nog één vraag voor jou, voor ik je laat. En wat heb jij nu eigenlijk gewonnen?
2: Lons en kloten.
0: Ah, dat. Geniet van het voetbal, Thomas. En een heel fijne avond. Tot de volgende. Zal ik het zijn? Straks in Free Willy. Duo combi tickets voor Rock Olmen. Straks na 5 uur.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
2: Lange haren en dan hadden we gyproc platen en daar zaagden we dan gitaren uit.
3: Ja, ja, ja.
2: En dan speelden we in de tuin.
3: Met een gyproc gitaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aankunnen.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zouad Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij wil dat de lijn bespaart en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
8: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
7: Het debat lag ook even stil. De oppositie had gevraagd om minister-president Diependalen op te vorderen, want die is op missie in Duitsland. Maar die vraag werd weggestemd. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. De bestuurder van het trauma in Strepy kan over 7,5 jaar voorwaardelijk vrijkomen. Hij werd door de assisejury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
9: Hij zat al 1,5 jaar in voorhechtenis en moet in principe 1/3 van zijn straf uitzetten. Slachtoffers, nabestaanden beseffen dat, zeggen dat ze daarmee kunnen leven, vinden het vooral belangrijk dat na 1,5 maand proces er een beslissing is gevallen en dat ze hiermee een zeer dramatische pagina in hun leven kunnen omdraaien.
7: De assisevoorzitter stuurde de man wel onmiddellijk naar de cel. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En sports Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales op het tennistoernooi in Berlijn. Ze ging in de tweede ronde onderuit tegen een Tsjechische in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. En Club Brugge en Union spelen op 31 juli de Belgische Supercup, traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De match gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge om 8:30. Het is al de 3e keer op rij dat Club en Union die Supercup spelen. Vorig jaar won Club, 2 jaar geleden won Union. Vanavond droog en zonnig, maximaal nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
10: Daar is hij al en hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Romelu Lukaku.
0: Wim Oosterling.
11: Showtime. Ik stuur je zometeen naar Rock Olmen na deze klassieker. Goedemiddag.

Star Sailor met Four to the Floor. En daarvoor het legendarische Creep van Radiohead. Het is de avondspits waar jullie samen van het werk naar huis. En het wordt zo fucking heet. Sorry, zo verschrikkelijk warm. Maar als boven de 30 graden, voor mij hoeft het niet. Voor mij alleen nee. Ik vind zo 22 echt perfect. Oh, enfin, we zien wel. Zeg, dit uur muziek van Noordkaap van Lou Reed. Ik ga deze keer mijn aankondiging van het aquarium niet hoeven boven te halen. Ik zeg het maar al. Het nieuws over de Strokes. Voor wie dat vanmorgen gemist heeft. Het prachtige nieuws over de Strokes. En zometeen tickets voor Rock Olmen. 24 en 25 juli in Olmen. Kijk al eens in je agenda of je kan gaan. Zometeen gratis naartoe. In Free Willy. You know

0: break on through to the other side. Even kijken. Ja, oké, hier gaan we. Het is tijd voor Free Willy.
1: Free Willy.
0: Vandaag tickets voor Rock Olmen. Ik heb 5 duo combi tickets voor het festival. 24 en 25 juli in Olmen. Schitterend festival Rock Olmen. Met onder meer Hi Hi, die daar speelt. Stone, die band uit Liverpool, die we vaak draaien. Admiral Freebie. Goose zal er staan. Sons zal er staan. De Sheila Divine ook. En ook een Belgische groep die ik nog niet genoemd heb. En die ik zo meteen draai. Maar eerst even, voor je meedoet kijken, kan je zeker gaan. 24 en 25 juli in Olmen. Ik heb 5 duo-combi-tickets voor het festival. Als je zo'n duo-combi-ticket voor de 2 dagen wil, 54 juli, dan kan je nu meespelen. De vraag is, hoe heet de groep die je nu zo meteen hoort, die ik nu ga draaien en die ook op Rock Olmen speelt? Wil jij gaan? Duo Combi Ticket. Stuur de naam van deze groep via de Willy App. Succes!

0: Wie dit was, hoor je zo meteen eerst even nieuws van op Grasbom. Slecht nieuws, Tom Morello komt niet naar Graspop dit jaar. Tom Morello is de gitarist van Rage Against the Machine. Hij heeft de afgelopen dagen concerten in Parijs en Londen afgezegd door een family medical emergency, dus een medisch noodgeval in zijn familie. Weet niet exact wat het is. Normaal ging hij morgen namiddag in Dessel spelen op de Graspop Metal Meeting, maar hij heeft net geannuleerd. Dus geen Tom Morello op Graspop. Hij wordt vervangen en dat is toch ook wel bijzonder. Tom Morello wordt vervangen op de affiche van Graspop door Bulls on Parade. Ja, dat is de Belgische Rage Against the Machine Tribute Band. Die dus, ja, morgen namiddag op de North Stage op Graspop gaat spelen in de plaats van de gitarist van de groep waarvan ze tribute band zijn. Bijzonder. Dus, nog iets herhalen. Tom Morello niet op Graspop morgen namiddag. Hij wordt vervangen door de Belgische groep, de Belgische tribute band Bulls on Parade.
1: Free Willy.
0: Dag Chris uit Mol. Goedemiddag Chris. Chris, wat heb je gestuurd via de Willy app? Welke groep heb je net herkend? Wat heb ik net gedraaid?
2: The Haunted Youth.
0: The Haunted Youth is goed. Zij komen naar Rock Olmen. Dat betekent dat jij een duo combi ticket wint voor het festival. Proficiat. Goed gedaan, Chris.
2: Hoi.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Terecht. Dank ook Serge uit Olen. Zeb uit Reti. Ellen uit Houthalen-Hellegteren. En Christo uit Grimbergen stuurt het juiste antwoord. En winnen een duo combi ticket voor 2 dagen Rock Olmen. Chris, ik wens je veel plezier. Geniet ervan, man. Tot de volgende. Salut.
2: Dank u. Dag.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
6: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè, bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké. Okay.
6: Waarom neemde jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Jen met Wild Child. Bijna half zes.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: We gaan volgende week iets proberen. We gaan eens kijken, wat zijn nu de beste platen die tot nu toe gemaakt zijn in deze eeuw? He, dus de 21ste eeuw, want we zijn een kwart ver in de eeuw. We draaien natuurlijk heel veel muziek van uit de jaren 90, ook heel veel dingen van nu en ertussenin. Maar eigenlijk is een beetje de vraag van, wat zijn nu de beste platen die tot nu toe deze eeuw uitgebracht zijn? We hebben jouw stem daarvoor nodig. Laat even weten via de Willy-app. En volgende week maken wij daar op Willy een soort top 500 van. De Willy 500 van deze eeuw. De eerste keer dat we dat gaan doen is ook voor ons heel spannend. Van, ja, hoe gaat dat gaan? Wat gaat daarin staan? En je kan ook iets winnen. Dat hebben Thomas en Sien vanmorgen bekendgemaakt. Namelijk dit.
1: Stuurt je naar de Strokes in Amsterdam.
0: Ja, speciaal voor de Willy 500 van deze eeuw sturen wij je naar de Strokes in Amsterdam. Naar hun uitverkochte concert op 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanaf maandag kan je meespelen om te winnen. De details volgen wel, goed? Willy 500 van deze eeuw. Maandag beginnen we eraan. Hier zijn ze, de Strokes.

0: geen Tom Morello morgen op Graspop. Heeft net geannuleerd wegens familiale redenen. Geen Tom Morello, wordt vervangen door Bulls on Parade, de Belgische tribute band Rage Against the Machine. Heel speciaal. Dit was Case Choice met Cocoon Crash. In de krant staat dat de Belgische versie van de slimste mens ter wereld dat die goed scoort in Nederland. Ze hebben dat uitgezonden in Nederland. Niet gewoon de Nederlandse versie die al bestaat, maar echt gewoon keihard de Belgische versie uitgezonden op tv in Nederland. En blijkbaar is die eerste uitzending verrassend goed bekeken. Ik ga jou zo meteen helpen om daar een mening over te hebben aan de hand van Facebook. En je zal dus kunnen zien, zo meteen, hè, dat er ook echt gediscussieerd wordt op Facebook. Dat er eigenlijk, ja, hoe zou ik het zeggen, argumenten uitgewisseld worden om tot een rijk, uitgediept debat te komen. Echt waar.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
2: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.

0: Ila. Belgische Ila met All Again, 17:45. Of Tom Morello ook op Pinkpop gaat spelen. Maar Pinkpop, of dat doorgaat, weet ik nog niet. Nog geen nieuws daarover voorlopig. Okay. Belgische De Slimste Mens, lees ik, is Schot in de Roos in Nederland. Ze hebben sowieso ook een Nederlandse versie van het tv-programma De Slimste Mens ter Wereld. Maar nu hebben ze voor de eerste keer keihard de Belgische versie uitgezonden daar. En de eerste uitzending is verrassend goed bekeken. Ik ga jou nu helpen om daar een mening over te hebben. Want meningen zijn belangrijk. Deze rubriek heet EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want godzijdank hebben wij in België een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete, actuele hangijzers. En op die manier wordt de maatschappij een warmere plek om samen te leven. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er een stuk of 4 verzameld. Je kan ze gebruiken als je ze nodig hebt. Heel snel hoor. Spoiler alert. Vandaag is er een hoofdrol weggelegd voor Rudy Ava. Even maar mee. Oké, mening 1. Jeff Broeken. Jeff schrijft: slechtste quiz ooit. Eerder een amusementsprogramma voor liefhebbers van voorgekoude grappen en idioten. BVS, BNS. Ik bedoel BV's en BN'ers. Waarop Ronnie Helsen reageert tegen Jeff: A, gekijkt. Oké, mening 2 van Marina Bulens. Marina doet aan Nederlanders bashing op Facebook. Ze schrijft: die hebben dan ook niet veel nodig om iets geweldig te vinden. Duidelijke kritiek op onze noordenburen. Mening 3. Oké, hier gaan we. Soms wordt er ook, ik zei het net, echt gediscussieerd op Facebook. Echt zo argumenten uitgewisseld om tot een rijk uitgediept debat te komen. Het begint met Janine. Janine Vervakke schrijft: zij kennen die voorgekoude mopjes, comma, nog niet van buiten, hè? Waarop Rudy Ava, hier is hij, iets antwoordt tegen Janine Vervakke, maar die opmerking is verwijderd. Waarop Janine terugreageert: zo dom niet als jij, ik schrijf geen fouten. Waarop Nele de Bare zich in de discussie gooit tussen Janine en Rudy. Ze schrijft: in je initiële reactie staat er anders wel een komma die er niet hoort te staan. En er ontbreekt een punt op het einde van je zin. Dus zo slim ben je nu ook weer niet. Jean-Pierre de Souter begint ook te schelden op Janine. Eén simpel zinnetje van 8 woorden. En je vergeet al 2 laastekens. En dan beweren dat je foutloos schrijft. Intussen heeft niemand gemerkt dat Jean-Pierre laastekens geschreven heeft in plaats van leestekens. Niemand reageert erop. En tenslotte lost Rudy Ava nog een laatste schot voor de boeg van Janine Vervakke. Ja, zie, dat verandert eigenlijk helemaal niks aan mijn post, hoor. Sukkeltje! Ik herhaal het gewoon nog een keertje. Omdat je blijkbaar nog niet klaar was voor de eerste ronde, kan jij zagen, zeg. Elk en alle programma is en zijn vooraf uitgedokterd, hoor. Maar zover ben je nog niet. Tijd dat je gaat nadenken, hoor. Ten slotte, als dit programma niet in uw straatje past, ben jij de domste dat je er naar kijkt of er iets over leest. Hoe dom ben je dan wel? Moet wel, met uw belachelijke opmerking die niets verandert. Zie, echt zo'n discussie. Interessant tussen 2 mensen. En tenslotte, laatste mening. Mening 4 van Tony Pepperoni. Kan ik zeggen. Gewoon Tony Pepperoni. Tony schrijft: wil dat zeggen dat wij nog meer irritante Hollanders krijgen op de show? Gelijk die ene vrouw. Waarop Rudy Ava, weer al Rudy Ava, reageert tegen Tony Pepperoni: de enige die hier erg irritant is, ben jij, hoor. Met je gezaag, zeg. Ga elders wat janken, zeg. Ten slotte, als het u niet past in uw straatje, kies dan een andere zender, zeg. Jij bent tenslotte de domste die kijkt naar iets dat u niet past. Voilà. Je bent weer mee met de actualiteit. Je hebt weer een goede mening om te vinden. Hè? Dit is Noordkaap. Zeg, met wat is kunst? Benieuwd wat Rudy Ava hiervan vindt.

0: doorstuurde dat tweedehands recent nog iets verkocht heeft aan Tony Pepperoni. Toch waar ook?
1: Ik zie een screenshot.
0: Fuck. Michael stuurt gewoon erg van mij dat ik naar die shit uitkijk. En Stijn stuurt via de wielheb. Rudy is precies kwaad. Wel, Rudy... Rudy Ava... Want ja, kan die mensen vinden, hè, dus gewoon even doorklikken. Rudy Ava, zijn slogan op Facebook is... I'm having fun. Echt waar. Na nieuws van 6. De Canadezen die vanavond in een uitverkochte OLT Rivierenhof spelen. En een paar jarigen, muzikanten en anderen. Straks.

0: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Pas in augustus weten we hoeveel busritten er precies verdwijnen in het bijzonder onderwijs. Dat heeft Vlaams minister Ben Weits gezegd in het parlement. De lijn moet volgend schooljaar opnieuw besparen en moet dus een plan uitwerken. Maar Weits benadrukt dat dat nog niet definitief is.
4: Wat heeft de lijn gedaan? Ze heeft zich van die taak gekweten en is in dialoog gegaan met scholen, met lokale besturen. En is daar ondertussen al iets in beslist? Nee. Zijn de ritten geschrapt? Nee. En uiteindelijk zal dat plan van aanpak op tafel komen te liggen. En in de eerste versie, ongetwijfeld, moet begin juli. Finale versie, gelet op de inschrijvingen die nog binnenkomen van leerlingen, eind augustus.
3: Het dossier zat eerst bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder, maar onderwijsminister Zoual Demir zou het binnenkort overnemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen nu dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke volgde het voor ons.
5: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen. En kan je toch een succes noemen van deze G7-top?
3: De top wil ook minder afhankelijk worden van belangrijke grondstoffen uit China. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. En wielrennen dan. De Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier. De Duitser Max Kanter eindigde als derde. Girmay is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
6: Daar is hij al en hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Romelu Lukaku.
7: Wim Oosterling.
8: De avondspits van Willy, zoals Ben Weits al zei. Ik zal mij van deze taak gekweten hebben.

Nieuwe muziek van Lola Young, From Down Here, meegeschreven door een favoriet van mij, James Blake. Vraagje van Isolde via de Willy app. Isolde Dwartebeke, vertrek je niet beter richting de AB? Straks mis je het voorprogramma. Ik ga naar Jack White. Die staat 2 dagen in de AB gisteren en vanavond. En dus Isolde, straks mis je het voorprogramma of zit je in studio vlakbij. Jack was gisteren alvast fenomenaal in zijn spinnetjeshemd. Wel, ik presenteer mijn programma tot 7 uur, Isolde. Dus ik zit hier sowieso tot 7 uur, dat is wel negatief uitgedrukt. Met veel plezier, tot 7 uur. Dan neem ik, 1 bus en 1 tram. En dan kom ik, pak tussen 7:30, 7:15 ongeveer, kom ik dan uit onder de grond aan de beurs in Brussel, dus ongeveer naast de AB. Ik ga dan misschien een stuk van het voorprogramma missen, maar geen enkel probleem, het komt in orde. Bedankt voor de aandacht. Straks Blur en de Foo Fighters en zometeen 4 vrouwen uit Canada die in een uitverkocht OLT Rivierenhof in Deurne spelen vandaag.

Nemo met Bicycle Called Love. Elke dag rond dit uur. Kwart over zes bijna. Pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag vier Canadese vrouwen die in OLT Rivieren of in Deurne spelen. Dat concert is enorm uitverkocht. Dit zijn ze vanavond in Antwerpen, nu op Willy.

0: beaches vanavond in Antwerpen. Nu op Willy, dat was Blame Brett. Vandaag is Sven Nys jarig. Sven Nys wordt 50. Ik weet dat omdat hij te gast is in de podcast van Thomas de Soete en Roos van Akker. Viva 50, een podcast over 50 jaar worden en wat dat doet met de mensen. Eerste aflevering was Bent van Looy. Tweede is nu, staat nu online en is met Sven Nys. Dus gelukkig verjaardag Sven Nys. Straks nog muziek van een muzikant die ook jarig is vandaag.
1: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl. Music,
2: letters. 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: I would like you to meet Wim Oosterlink.
12: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Sabian met The Great Pretender, 6:55. Omdat het zo warm wordt, moet ik een beetje aan de zomer denken. Vanaf 6 juli gaan we weer met Willy uitzenden van op het terras van M. Leuven, het museum in Leuven. De hele zomer lang doen we dat voor live radio en heel veel live muziek. Met elke donderdag afterworks optredens, events en heel veel live bands in de studio. En op 9 juli Admiral Freebie als kick-off concert. 9 juli, zet het in je agenda.

0: Waiting on a War, de Four Notion van Kings of Leon. Bij mij in de studio, de man die straks Fuzzbox presenteert. Eppo Jans, dag Eppo.
1: Hey, dag Wim.
0: Goedenavond. Fuzzbox, wat ga je doen vanavond?
1: Ik doe de grote Fuzzbox Festival Special, want we staan aan de vooravond. Er zijn er al een paar geweest,
0: ja.
1: Maar we staan echt aan de vooravond van het festivalseizoen.
0: Het gaat beginnen.
1: Het gaat beginnen, de dag eindelijk beginnen. Ik vind het geweldig. Ik heb mijn huiswerk gemaakt en ik ben door alle affiches, alle aangekondigde affiches, zelfs die van Krammerok vandaag, die vandaag aangekondigd is, daar ben ik ook nog doorgegaan.
0: Wow.
1: En ik ga jullie de tips geven, vaak wat van de kleinere lettertjes op dat affiche. Hier en daar ook een nieuwe plaat van een grotere band. Fuzzbox.
0: Kan je een voorbeeld geven van iets dat je eruit gepikt hebt?
1: Ik kijk bijvoorbeeld heel erg uit naar het nieuwe Nestpodium op Werchter. De Sloop, maar dan een nieuwe naam. Nest. En daar staan heel veel jonge, nieuwere bandjes. En Westside Cowboy is toch wel mijn grote tip, denk ik, om daar te gaan zien.
0: Westside. En die ga je draaien straks?
1: Die ga ik ook sowieso draaien.
0: Westside Cowboy op Werchter. Dus. En nog veel andere dingen die we moeten gaan zien op de festivals. Eppo straks in Fuzzbox. Tot straks.
1: Doei. Really? Music.

0: Ook een veelbelovend bandje. Schijnt. The Beatles back in the USSR. Straks Fuzzbox bij Apo Jansen vanaf 7 uur. Zometeen nog voor 7 muziek van een jarige muzikant. Iets ouder dan 50. Hij wordt 68, denk ik vandaag. Ja, 68. En ik zal het slechte graspopnieuws nog eens herhalen voor als je dat daar straks gemist hebt.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Licht het op, laat het op, wij hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, wij hebben de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi. Altijd slim.
11: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
12: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
11: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.
15: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
16: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
17: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
18: Wim Oosterlink.
19: What we're dealing with here is a total lack of respect for the

Zombie van de Cranberries, bijna 7:15. Willy. 17 juni 2026. Woensdag. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. Voetbal natuurlijk straks om 7 uur. Portugal, Congo, Kinshasa. Het is de eerste keer in 50 jaar dat Congo deelneemt aan het WK-voetbal. Vanavond om 10 uur Engeland, Kroatië. Vannacht om 1 uur Ghana, Panama. Vannacht om 4 uur Oezbekistan, Colombia. Slecht nieuws voor Graspop. Tom Morello komt niet morgen. Tom Morello, de gitarist van Rage Against the Machine, heeft de afgelopen dagen concerten in Parijs en Londen afgezegd. Wegens een family medical emergency, dus een medisch noodgeval in de familie. Normaal ging hij morgen namiddag op Graspop in Dessel spelen. Maar ook dat concert heeft hij nu geannuleerd. Hij wordt op Graspop vervangen en dat is wel opvallend en grappig. Hij wordt vervangen door Bulls on Parade. Dat is de Belgische Rage Against the Machine tribute band. Ja, en dan een paar jarigen. Ik heb als Sven Nys vermeld, die jarig is. Kendrick Lamar, de rapper, wordt vandaag 39. En ik draai een plaat van deze jarige. Jello Biafra van Dead Kennedys is jarig. Wordt vandaag 68 jaar.

Mauro, finish it all off with love. 5 voor 7, zometeen de Fuzzbox, de festival special van Fuzzbox met Eppo Jansen. En morgen in deze avondspits kan je tickets winnen voor de Foxfeesten in Vosselaar binnenkort. 4:15 morgen in Free Willy. Veel plezier met Eppo. En dit nog van mij. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot morgen.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 7 uur.
13: Een goede avond. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de busritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
14: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
13: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer, daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er ook lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Journalist Jelle Frenke heeft het allemaal gevolgd.
15: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen is toch opmerkelijk te noemen en kan je toch een succes noemen van deze G7-top.
13: Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En vanavond rond 9:15 stijgt de stroomprijs opnieuw naar een recordniveau. Dat laten de energieleveranciers weten. Omdat we dan massaal onze airco's aanzetten en de opbrengsten uit zonnepanelen vallen dan weg. Er is ook weinig wind. Daardoor stijgt de prijs naar bijna €550 per megawattuur. Vooral consumenten met een dynamisch contract zullen dat voelen. En sport. In de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste etappe gewonnen. Na een solo van net geen 70 kilometer. Dat is zijn 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoriaan Carapaz werd vandaag 2e. De Italiaan Bagioli eindigde 3e. Pogačar is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
11: Music matters.
12: Fuzzbox, Eppo Jansen.
16: Hey, we gaan 2 uur lang door het beste van de festivalaffiches van deze zomer. Welkom bij

Yes, Hickey on the World. Euromancer, Belgische trots die vandaag nog werd aangekondigd voor Krammerok. En die deze zomer onder andere kan zien op Floatline, Roxammel, de Gentse Feest en AFF in Genk. Welkom bij Fuzzbox, ik heb mijn huiswerk gemaakt en neem je vandaag mee door mijn tips voor de festivalzomer. Voor wie sta je nu al op de eerste rij? Van Luik tot in Brugge en van Gierle tot in Leffingen. Maar we gaan ook naar de Borinage voor het festival dat wij onder vrienden vaak Door of Duty noemden, omdat het zo zwaar was. Daar speelde deze zomer. Maar die

TVOD. Deze zomer live te zien in Doer en op een Leffingeleure. Je hoorde van hen een car wreck. Zeker, zo voel je je natuurlijk na 3-4 festivaldagen als een wrak. We gaan naar Rockherk. Daar hebben ze het fijne streetpodium. De band speelt midden op de straat.

Nederlandse Lasagne is een van de nieuwste bands op het uiterst charmante Rock Olme. En ook Heisa, Gullhouse en Shame zijn aanraders op die affiche als je voor het hardere werk komt op 24 en 25 juli in Olmen. En ook in Brugge kan je weer naar het Cactus Festival van 10 tot 12 juli. De Afghan Wake speler een exclusieve festivalshow. Maar ook Fuzzbox favoriete Aldous Harding, The OC's, Dry Cleaning en deze Kevin Morby zijn erbij. Kevin Morby en 100.000.

0: Een ode aan Marky Moon van Television, als je het mij vraagt. Deze 100.000 van Kevin Morby. Maar vraag het hem deze zomer anders gewoon zelf. Op het Cactus Festival in Brugge.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Casino, lekker op de camping. Casino, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Hersteld, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
17: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
18: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

En of ze het strange to be there gaan vinden. De dames van Hot Wax die spelen op het Gentse Boomtown. En dat vindt in het midden van de Gentse feesten plaats. En dat is natuurlijk al strange op zich. Ik wilde in deze uitzending enkel binnenlandse festivals uitlichten. Tot Ceremony deze single dropte. De voorloper van een album dat op 7 augustus uitkomt. Nieuw van Ceremony, Death Destruction Mayhem. We spelen dit weekend op Hellfest in Frankrijk. Ceremony.

0: Jacob Bell, the new single from Ceremony, Death, Destruction, Mayhem.
1: Willy. Music Matters.
0: Op de Lokerse Feesten kan je 10 dagen lang uitleven op de Grote Kaai. En zo kan je er 7 augustus na Sun Suede en Editors genieten van Anna Calvi. Zij en haar gitaar, dat is altijd vuurwerk. Dit is ze samen met Matt Berninger en Is This All There Is.

Anna Calvi en Is This All There Is, samen met Matt Berninger van The National. Maar hij zal er deze zomer niet bij zijn. Ook zijn band The National is nergens te zien op de festivalaffiches. Wij gaan liever kijken naar jonge, nieuwe bands. Zoals bijvoorbeeld Shaking Hand, een Fuzzbox favoriet, jawel, uit Manchester. Deze zomer zijn ze live te zien in het kleinste tentje op Pukkelpop, de ontdekkingstent The Lift. En daar spelen ze. Shaking Hand is dit met Mantras.

talent wil ontdekken, moet op Pukkelpop in de lift zijn. Daar speelt deze Shaking Hand, die goed geluisterd hebben naar bands als Slint en Pinback. En op Rock Werchter hebben ze sinds dit jaar de sloop omgedoopt tot een nest. En ook daar staan alle beloftevolle bands. Westside Cowboy die gaan er spelen. En zij komen uit dezelfde stad als Shaking Hand, Manchester. Van hen is dit Kickstones, The Boy.

0: Ik zou zeggen, afspraak zondag 5 juli om 4:15 links van de PA. Van het Nest podium op Rokkewerchter voor deze West Side Cowboy. Zo dadelijk meer Fuzzbox met onder andere de nieuwe single van Johnny Marr.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
11: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
12: Ja, zit er zeker, want het is echt...
11: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
12: Ah, wat kost dat ongeveer?
11: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
12: Ah.
13: Midas, je kan altijd vooruit.

speelt deze zomer op het Absolutely Free Festival in Genk. Voorbije jaren kon je erin voor 3 lege batterijen, maar ook bij hen lopen de kosten op. En ze hanteren nu een pay what you can principe. En zo blijft het nog altijd weinig geld voor heel wat straffe bands. Jordy Creep, AO, Dead Leather, Bleach 93, Fennekuppes en zoveel meer. Ook die Crows die je net hoorde. AFF in Genk dus van 7 tot 8 augustus. En dat vindt nu plaats in en rond de gebouwen van Simai. We gaan naar Radio Free Alice en Lunch Money. Deze zomer te zien op Rock Werchter op het Nieuwe Nest podium.

0: alles en lunch money deze zomer binnenkort dus vrijdag 3 juli live te zien op Rock Werchter.
1: Willy Music Matters.
0: Dit is zeer bekend gitaargeluid als je het mij vraagt. Het is nieuw van Johnny Marr. Zijn nieuwe album komt eraan. Op 2 oktober zal het er zijn. En het heet The Age of Everything. En zondag 28 juli is hij op Live is Live. De opwarmer voor Nick Cave en zijn Bad Seeds. Nieuw van Johnny Marr.

0: Jansen.
1: Gloednieuw van Johnny Marr. Spin heet die single. De eerste uit zijn nieuwe album The Age of Everything. Dat uitkomt op 2 oktober. Zondag 28 juli speelt hij vlak voor Nick Cave op Life is Life in Antwerpen. Wie eens nieuw wil doen, moet naar het Microfestival in Luik als je nog niet geweest bent. Leuk festival van 7 tot en met 9 augustus met onder andere Dead Leather, Clam en deze Makina op de affiche.

0: Dit zou wel eens heel erg opwindend kunnen zijn op het microfestival in Luik deze zomer. 7 en 8 of 9 augustus is het daar. Deze Machina, een driekoppig industrieel krautrock en techno-trio uit Lissabon, Portugal, speelt daar de dans. Na 8 uur nog meer festivaltips hier in Fuzzbox.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes.
4: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een anders kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
3: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. En de piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboelare is overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij vandaag dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in het vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopige akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropenen en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend. Vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer, bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.

Ivis en Drop Me Out. Deze zomer te zien op Rockherk in Herkenstad. En dat is op 17 en 18 juli. Rockherk. Welkom terug bij Fuzzbox. Dit is Shame en die speelt op vrijdag 24 augustus op Rockoma. Cutthroat.

now.

Shame and Gutthroat deze zomer te zien op Rock Olmen. Dit weekend is er een graspoppen metal meeting. De Amerikaanse post-hardcore band Quicksand is bij jou op vrijdag 19 juni. Spelen op het hoofdpodium op het ontiegelijk vroeg uur 5:00. Maar ik zou er toch maar vroeg vooruit mijn tent kruipen. Dit is de nieuwe single van Quicksand, Get to It.

Knock him out, John Spencer. En dat gaat hij doen met het publiek van Shock in Gierle deze zomer. Want van 10 tot 12 juli vieren ze daar hun 50ste verjaardag. En als vanouds is dat op de Poyelhei in Gierle. En vaste klant John Spencer die is er dus bij. Maar ook de OC's, de Bronx, L7, Cosmic Psychos en de reunie van de Paranoiacs. Je kan daar Rafke van de Paranoiacs zijn strijkplank nog eens zien. We gaan naar Doer. Doer is er van 15 tot 19 juli in de Borinage natuurlijk. Daar speelt als headliner Interpol. Dat is een nieuwe single van hen. This Mirror Weighs a Ton.

dus weer de nieuwe single van Interpol, This Mirror Weighs a Ton. De titeltrack van hun nieuwste album dat er aankomt. Op zondag 19 juli zijn ze te zien op tour en daar spelen heel wat Fuzzbox-favorieten. Zoals Bob Villain, Sleaford Mods, Military Gun, Yin Yin Hives, Caribou, de lijst is lang. In september is Fuzzbox er terug en dan zullen we ons concentreren op het nog een 50er onder de festivals Leffingeleuren. We draaien een van de bands die daar gaat spelen. Het zijn Red Boys en What's Right.

0: Jet Letter en Songless Bird live te zien in het weekend van 7 en 8 augustus op het Microfestival in Luik en op AFF in Genk.
1: Fuzzbox, Eppo Jansen.
0: Tijdens de Gentse feesten is Gent één muziekstad. De Charlatan, Boomtown, Sint-Jacobs, heel veel live shows. Zelf kan ik ook de programmatie aanraden van muziekcafé Ringo. Onder andere hun huisband The Reds, die zullen er spelen. Willy Belofte, Cheap Cult, Light Pete staat er. En deze Fuzzbox-favorieten van Bad Eyes openen de feesten op 17 juli. September is hun plater, maar die nummers kan je dus exclusief al live horen in de Ringo. Een muziekcafé vlakbij de Stadshal. Bad Eyes en Alamine.

Bad Eyes en Alamine. Prachtige single. Op 17 september stellen ze hun debuut voor in de Charlatan. Maar de try-out die is er tijdens de Gentse feesten in Café Ringo op 17 juli. John Dwyer en zijn OC's die zijn eigenlijk bijna niet van de festivals weg te denken. Zo spelen ze deze zomer op het Cactus Festival in Brugge en op Shock in Gierle. En daar gaat heel veel stof zijn als je het mij vraagt. Er is nieuw van die OC's. OC's en Of Course.

John Dwyer van de OC's, die kwam ik op Pukkelpop plots in het donker achter een tent tegen. En hij zei, hey buddy. En ik was helemaal op mijn gemak. Zalige band. Je hoort een nieuwe track van de OC's, Of Course. Op Cactus en Shock te zien in het weekend van 10, 11 en 12 juli. En nu de beentjes los zijn, kunnen we gelijk door naar Adult DVD. Zij spelen op 10 november in de Botaniek, maar eerst nog te zien op zaterdag 18 juli op het Doerfestival. Van hen is dit Real Tree Lee, Adult DVD.

along onze factory floor and tell me. De band speelt in de zaal op de Lokerse feesten, als buiten de vleermuizen dansen op Softcell en de Human League. Al kan je in de zaal ook lekker donker gaan met Cabaret Voltaire en de terugkeer van Luc van Akker. Factory Floor and Tell Me hoor je. En die kan je zien op zondag 2 augustus op de Lokerse feesten.

samen met Jordi Greeper vormde Cameron Picton de cultband Black Midi. En die laatste heeft nu een eigen project, My New Band Believe. En beide heren staan op AFF in Genk. Dit is Wednesday, vrijdag op Pukkelpop.

Wordt dit de hype van de zomer? Geen idee, maar het is wel steengoed. Geese en Bow Down. Op vrijdag 21 augustus staan ze in de marquee op Pukkelpop. Afsluiten doen we deze festival special van Fuzzbox met oudgediende Mogwai, die dit jaar hun 30ste verjaardag vieren. En dat komen ze een beetje vieren op zondag 5 juli op Rockwerchter in The Barn. Van Mogwai is dit Chaos. Tot aan het nieuws van 9 uur.

0: Mogwai en High Chaos. De muziek die sleept mij gewoon over de klok van 9 uur. Het is al bijna 2 over 9. Volgende week is er de laatste Fuzzbox voor de zomervakantie. En die week spelen we hier op Willy het beste van 2000 tot nu. En ook hier in Fuzzbox draai ik dan mijn favoriete platen van de laatste 26 jaar. Bedankt om te luisteren naar deze Fuzzbox Festival Special. Tot volgende week. Tot Fuzzbox.
1: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Een goede avond. De VS bevestigt de gelekte details over het voorlopige akkoord met Iran. Onder meer dat alle gevechten onmiddellijk stoppen, ook die in Libanon, en dat de straat van Hormuz volledig heropent. Iran en de VS zouden ook overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal ontwikkelen. Maar Trump aarzelt niet om opnieuw aanvallen uit te voeren als Iran toch niet akkoord gaat. Dat zei hij na afloop van de G7-top in Frankrijk. Journalist Jelle Frenke.
5: Maar het dreigement naar Iran dat hij gewoon terug weer zou gaan bombarderen als Iran het akkoord niet zou volgen. En toch weer ja, duidelijke vingerwijzing naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt dat Netanyahu voorzichtiger moet zijn in Libanon en niet altijd gewoon meteen appartementsblokken moet gaan bombarderen. Israël doet geen goed werk daar, zei Trump hier. Dat was toch weer een opvallende sneer.
4: Iran en de VS ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. En sportvoetbalclub Charleroi stelt Mario Konen officieel aan als hoofdcoach. Dat meldt de club zelf op zijn website. Konen nam het al over als interimtrainer na het ontslag van Hans Cornelis en werd uiteindelijk derde met Charleroi in de Europlayoffs. Konen is 39. Hij was eerder al assistent bij Kortrijk, Eupen en Dender. En het weer nog. Vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.

0: Willy presents Jera on Air. Het punk, hardcore en metalcore festival van Nederland. Van 25 tot en met 27 juni. Met onder meer The Offspring, Rise Against, Architects en Papa Roach. Tickets en info, jeraonair.nl.
1: Music matters.
2: Willy.
1: Music matters.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
3: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid, dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn, dus die te snel kunnen rijden. Ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedalen. En dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen, je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
2: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
4: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
2: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Sven Nys. Over wilde rockfeesten in zijn achtertuin.
3: Lange haren en dan hadden we gyproc-platen en daar zaagden we dan gitaren uit. Ah, ja, ja, ja. En dan speelden we in de tuin.
4: Met een gyproc-gitaar. Ja. Dat is fantastisch.
0: En over op je 50ste nog heel de wereld aan kunnen.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go.
5: Willy. Willy matters. Yeah. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Verschillende burgemeesters van Europese steden gaan samen de strijd aan tegen drugs. Ze hebben een coalitie opgericht om samen een actieplan uit te werken tegen drugsgeweld. Onder meer rond preventie en de rol van de politie. De burgemeesters, onder wie die van Brussel, Philippe Klose, willen op die manier de jeugd beschermen en ook de veiligheid in bepaalde wijken garanderen. Want drugshandel en geweld komen al maar vaker voor. De acties bij de zee- en rivierloodsen zitten erop, dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vanmiddag werd er een tijd lang opnieuw gestaakt uit onvrede met de pensioenen en andere veranderingen binnen de sector. Vanavond lagen er nog zo'n 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Een historisch moment voor Congo, dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op groot scherm.
3: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
4: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
5: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
2: De vorige keer dat Congo deelnam aan een WK was 52 jaar geleden. Toen kon het niet scoren. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien. Music matters.

De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu. Volgende week de hele week op Willy. Music Matters. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Tenau.
3: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
2: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.